Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn kan 3 meter lang worden en weegt tussen de 160 en 360 kilo. Het dier spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Dagblad Trouw publiceert vandaag zijn 25.000ste editie. Zowel de krant als de website heeft ter gelegenheid daarvan het oude logo, waarmee de verzetskrant in de Tweede Wereldoorlog werd opgericht. In de jubileumkrant staat een interview met de broers Co en Wim de Smalen, die nu 89 en 92 jaar oud zijn en als jonge jongens de illegale krant rondbrachten in Amsterdam-Noord. Ze bleven hun hele leven abonnee van Trouw. Het weer, vannacht is er kans op nevel en mist en het koelt af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts weer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. De 81-jarige Giuliani verkeert volgens zijn woordvoerder in kritieke maar stabiele toestand. Wat hem mankeert is niet bekendgemaakt. Giuliani was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Hij was ook de advocaat van president Trump. Hij uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over zogenaamde verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. Het dier spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, vannacht op sommige plaatsen nevel en mist. Het is 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts weer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Mickey Ketels heeft in het Canadese Vancouver opnieuw succes gevierd op de marathon. De 27-jarige Nederlandse won in 2 uur 33 minuten en 1 seconde en dook daarmee bijna 1,5 minuut onder het parcoursrecord. Ketels veroverde vorige maand in Rotterdam al de nationale marathontitel in 2 uur 30 minuten en 42 seconden. Ketels geldt als een relatieve nieuwkomer die haar hardloopcarrière combineert met een baan als stewardess. Het weer. Op sommige plaatsen nevel en mist en het is 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Tijdelijk junior verzetsmuseum op wielen in Almere. En bloemiste Dronten druk met kransen. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
2: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
3: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het zeldzame Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke maar stabiele toestand opgenomen in het ziekenhuis. Wat de 81-jarige Giuliani mankeert, is niet bekendgemaakt. Hij was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij de advocaat van president Trump. Giuliani uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, op sommige plaatsen nevel en mist. Het is zo'n 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
4: Goedemorgen, fijn dat je erbij bent op deze vroege maandagochtend bij Flevoland is wakker. Leo, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Jolien.
4: Hoe is het met je?
5: Ja, met mij gaat het goed, maar...
4: Je kijkt een beetje serieus.
5: Ja, maar jij hebt, heb ik onthouden, hard geoefend voor de Nijmeegse Vierdaagse.
4: Nou, dat kun je zeggen.
5: En er was regen, toen dacht ik, oh, Jolien is lekker nat geregend.
4: Het viel mee.
5: Oh?
4: Ja, het viel wel mee. We hebben milde buitjes en eigenlijk was het ook wel weer lekker, want het was zo broeierig.
5: Oh,
4: dus het was eigenlijk wel een beetje verfrissend, ja.
5: Hoeveel kilometer heb je in de benen?
4: 44.
5: 44?
4: Ja, de organisatie had zich een beetje vergist in de afstand, dus het was iets langer.
5: Je ging voor 40. Dat zei je vorige week.
4: Ja, maar goed, er staat ook in het hele schema, hè, want vanwege die Nijmeegse Vierdaagse de opbouw, dat je 45 moet lopen. Dus die heb ik nu al gedaan. Dus dat is, ach, elk nadeel op zijn voordeel.
5: Hartstikke mooi.
4: Dus dat hebben we maar weer gedaan. En jij, heb jij nog een beetje vermaakt?
5: Ik heb 11.000 stappen ook. Maar ik weet niet, jij zal er meer hebben.
4: Ja, ik heb er wel iets meer, ja. Ja.
5: Nee, ik heb intern verhuisd. En dat is nou gelukkig achter de rug.
4: Is het nu helemaal klaar?
5: Nee, het is nog niet klaar. Oh. Maar de interne verhuizing.
4: Nou.
5: Ik had zo'n garagetje gehuurd, weet je wel.
4: Ja?
5: Die is nou helemaal leeg.
4: Oh, kijk.
5: Met een grote vrachtwagen.
4: Nou, ik zou bijna zeggen, tijd voor gebak.
5: Ik voel me net zo Henk Wijngaard, joh. Door de stad gereden. Ja, dat is de man van de vrachtwagenliedjes, toch?
4: Oh, zo.
5: Ja, daarom. Oh. Zo'n grote auto reed ik rond. Hartstikke mooi.
4: Zeg,
5: het is een serieuze dag.
4: Nou ja, zeker. Ja, het is 4 mei, dodenherdenking. Ja. Nou, uiteraard staan wij daar ook bij stil. Onze verslaggever Arend Dubbelboer die ging met geschiedenisdocent Maarten Post naar Sobibor. In dit nazi-vernietigingskamp werd de Urker-familie Kropveld vermoord. En de geschiedenisdocent Post die wilde herinnering aan deze Urkers levend houden. Straks een indringende reportage.
5: Dat in het kader van de 4e mei. Maar het is ook gewoon maandag. En op maandag heb je een terugblik op sport van het weekend. Terugblik op de wedstrijd Almere City FC tegen Den Bosch. City wist die te winnen en heeft de tweede ronde van de play-offs bereikt. Dat zo.

0: Jabouzi op Flevoland, fijn dat je erbij bent. Je bent bij Flevoland is wakker en het is 6:09.
1: In de Poolse bossen, dichtbij de huidige grenzen met Belarus en Oekraïne, ligt Sobibor. In de Tweede Wereldoorlog was dit gebied bezet door de nazi's en was het een van de wreedste plekken op aarde. Een vernietigingskamp voor Joden, Roma en Sinti van ongekende schaal. De Urker-familie Kropveld is er vermoord. Vader Israël, moeder Hendrika en hun 19-jarige dochter zijn er in 1943 vergast.
0: Geschiedenisdocent Maarten Post wil de herinnering aan deze Urkers levend houden. Hij begon vorig jaar een inzamelingsactie voor een nieuwe gedenksteen bij het vernietigingskamp. Verslaggever Arend Dubbelboer bracht met de geschiedenisdocent een bezoek aan het voormalig vernietigingskamp Sobibor.
2: Het is hier afgelegen en stil. Je hoort de wind door de bomen gaan en de vogels fluiten. Een vredige plek, maar dat was het niet. Dit was een plek van angst en wanhoop. En juist deze rust nu maakt het contrast groot met de oorlogstijd. Op het perron heb ik afgesproken met Urker geschiedenisdocent Maarten Post. Met hem loop ik langs de laatste plekken die zijn dorpsgenoten hebben gezien.
3: We staan hier bij het voormalige vernietigingskamp Sobibor. Dit is de plek waar de treinen aankwamen. Hier werden de mensen dus uit de wagons gehaald. En dat ging op twee manieren. Waren dat mensen hier uit de omgeving, die wisten heel goed wat er kwam. Dus dat ging op de hardhandige manier. Waren dat bijvoorbeeld Joodse mensen uit Nederland, zoals de familie Kropveld, dan ging dat heel waarschijnlijk op een andere manier, een misleidende manier, waarbij de mensen heel vriendelijk welkom werden geheten, waarbij dit gedeelte van het kamp er ook beter uitzag. En waarbij eigenlijk het verhaal werd verteld dat ze hier op een werkterrein waren. Er was veel misleiding, de huisjes, er waren richtingaanwijzers die naar recreatieve plekken wezen die niet bestonden natuurlijk. En zo werden zij hier dan gescheiden.
2: De trein kwam hier aan vanuit Westerbork. Mm-hmm. Wat gebeurde er toen met de familie Kropveld?
3: Ja, die trein die werd in delen hier. Dit perron is te klein voor die hele trein, dus dat gebeurde in delen. De familie Kropveld werd uit die trein gehaald. Bijna iedereen die in Sobibor aankwam werd ook op dezelfde dag vermoord.
2: Hoe is het voor u om hier te staan?
3: En hier is die familie uitgestapt, Israël Samuel Kropveld met zijn vrouw en zijn dochter. En ik bedenk me dan altijd van ja, deze lucht, deze omgeving, dit is het laatste wat ze hebben gezien. Misschien heeft hij nog naar de lucht gestaard. En hier zijn ze dan ook voor elkaar gescheiden.
2: Van het verlaten perron lopen we richting het bos met overal hoge naaldbomen. We lopen het pad af en voor ons loomt een grote, lange grijze muur op. Daartegenaan ligt een pak een beet 2 meter brede strook van kleine witte stenen, rotsen. Deze muur en witte strook slingert verder door het bos.
3: Hier begint de weg naar de gaskamers toe. Dit pad was aan weerszijden gecamoufleerd, afgezet met hekken. En daar werden dennen of takken van dennenbomen ingevlochten door Joodse dwangarbeiders. En dit is het pad dat alle mensen, zo ook de familie Kropveld, heeft afgelegd op weg naar hun einde toe. De mensen werden bij het perron geselecteerd. Ze moesten zich ontdoen van hun kleding, van hun bezittingen, van hun bagage. Met het verhaal dat ze die later terugkregen, en werden naakt hier dit pad ingejaagd. Moet je bedenken dat dat vaak gebeurde, zo ook bij de familie Kropveld met je familie. Er is veel schaamte om je naaktheid. Dus dat is allemaal onderdeel van het plan om die mensen zo rustig, zo gedwee mogelijk proberen te houden. En toch, hier is veel archeologisch onderzoek gedaan. En ondanks dat die mensen naakt waren, is juist hier op dit pad ontzettend veel gevonden. De laatste waardevolle bezitting. Omdat de mensen hier dan toch tot het besef moeten zijn gekomen dat het helemaal verkeerd ging aflopen.

0: geschiedenisdocent Maarten Post en ik lopen verder langs de strook met witte stenen, de rotsen. We komen aan op een open plek in het bos met daar nog meer stenen. En dit keer staan de stenen symbool voor een gebouw, de gaskamer.
1: Ja, die route liep dus verder vanaf dat perron hier naartoe. En werden zij hier op deze plek de gaskamers ingedreven. Anders dan bijvoorbeeld Auschwitz kende Sobibor een gaskamer die werd gevoed door een motor, CO2. De gaskamer bestond uit verschillende ruimtes waar de mensen werden ingeperst. En dit gedeelte van het kamp was verder voor niemand toegankelijk. Ook de Joden die hier gedwongen moesten werken, het zogenaamde Sonderkommando, leefden hier afgezonderd. Zij moesten na het vergassen van de lichamen uit de gaskamers halen en hier verderop in de openlucht verbranden.
0: In anderhalf jaar tijd worden hier bijna 170.000 mensen vermoord. Het is een industriële moordmachine. En nog voor het einde van de oorlog worden alle sporen van het vernietigingskamp gewist. De Duitsers breken alles af. De gruwelheden van Sobibor moeten geheim blijven.
1: Wij kunnen dit niet ontdaan maken. Dit is gebeurd. Dit zit in onze geschiedenis. Maar wat we wel kunnen doen is die mensen een plek, een naam geven. De naam van de familie Kroff wil blijven noemen. En hen ook blijven herdenken en herinneren.
2: En dat gebeurt ook vandaag?
1: Ja, ook vandaag onthullen we hier voor hen een steen met hun namen erop. Staan we met leerlingen stil bij hun levensverhaal. Spreken we hun namen uit. Leggen we een krans namens de gemeente Urk. En herdenken we hen op die manier. En dat doen we jaarlijks. Wij keren jaarlijks met onze leerlingen terug naar deze plek. En jaarlijks zullen we bij hen en bij de anderen die er zijn gestorven stilstaan.
0: Vanaf de plek waar de gaskamers waren lopen we verder het pad op. Aan beide kanten liggen keien met daarop de namen van vermoorde Joden. Mannen, vrouwen, jonge kinderen. De vermoorde mensen krijgen hier namen. En wat me opvalt, het zijn veel Nederlandse namen. Voor de familie Kropveld was er nog niet zo'n steen. Maarten Post startte een inzamelingsactie om ook de Urkennamen te blijven herinneren. En scholieren leggen een steen met de namen van Israël, Hendrika en Lea Kropveld neer in deze gedenklaan.
1: En hier vinden die mensen, lang niet alle mensen trouwens, hier krijgen ze als het ware hun gezicht en zeker ook hun naam terug. Het is mede dankzij Jules Schelvis, Nederlander die dit overleefde, en ook de stichting Sobibor, dat deze stenen hier liggen. En dat mensen de kans krijgen om op die manier een geliefde, een familie of een plaatsgenoten te herdenken.
3: Een indringend verslag was dat van Arend de Boboer.
4: Weer met Diana Woei. Goedemorgen, Diana.
5: Goedemorgen.
4: Ja, 4 mei is natuurlijk een avond om naar buiten te gaan, naar een herdenking in je dorp of stad.
5: Ja.
4: Met welk is het weer van vandaag, maan?
5: Ja, ik denk dat het net zoals vandaag overdag vrij rustig is. Nagenoeg droog. Er kan wel een enkele lokale bui ontstaan vanmiddag in onze provincie. Maar ik denk dat het op de meeste plaatsen droog zal zijn. De grootste kans op een bui vanavond dan, tijdens herdenken, dat is in de zuidelijke delen van de provincie. Verder de komende uren lokaal mistig, nevelig. Maar de zon die komt er toch ook wel tevoorschijn. En die zal het ochtendgrijs toch wel doen verdwijnen. En dan vanmiddag een mix van zon, wolken en dus zeer lokaal een enkele bui. En dat bij 17 of 18 graden. En dat is best aangenaam voor de tijd van het jaar.
4: Zeker. 5 mei gaan we weer naar buiten.
5: Ja, dan met een hele andere, toch wel heel ander weer. Veel bewolking in de ochtend en regenachtig. Dus je paraplu heb je nodig als je morgen op pad gaat. En als je morgen naar het werk gaat, ja, regenjasje aan. Dat ben je zeker niet gewend na de droge april.
4: Nee, moet hem zoeken.
5: Ja, nou dan in de middag wordt het wel geleidelijk aan droog. Komt de zon geleidelijk iets vaker tevoorschijn. Maar ik denk toch wel dat het overwegend bewolkt zal zijn morgen op de dinsdag. En dan gaat de temperatuur toch wel fors omlaag. En dat komt doordat morgen een stevige wind waait vanuit het noorden. Windkracht 4 of 5 op het IJsselmeer en Markermeer in de middag en avond. En dan dat bij zo'n 13 of 14 graden. Ja, dan is het toch wel fris voor begin mei.
6: En de dagen daarna, hoe zien die eruit?
5: Ja, droog, geregeld zonneschijn. De temperatuur die blijven aan de lage kant. Want de wind blijft vanuit het noorden waaien. Zwakt wel geleidelijk aan iets af. En de zon die komt toch wel geregeld tevoorschijn. Vooral op de donderdag en de vrijdag.
6: Oké, maar het blijft wel droog dan?
5: Ja, ja. Maar in het weekend dan is er weer een bui mogelijk.
6: Oké, Diana, dankjewel.

0: Vlaamse band Sommieu op Flevoland en Dark Before the Dawn.
1: Gaan we naar de sport. Almere City heeft zaterdag de tweede ronde van de play-offs voor promotie naar de Eredivisie bereikt. In het Janmar Stadion was de ploeg met 3-0 te sterk voor FC Den Bosch.
0: De heenwedstrijd hadden de Almeerders met 2-3 gewonnen. Verslaggever Martijn de Groot sprak met de spits Ferdi Drijf, de maker van de 2-0.
2: Ferdi Drijf, jullie winnen de return tegen FC Den Bosch met 3-0. Ja, geen veldje aan de lucht vanmiddag, hè?
3: Nee, het was een lekkere wedstrijd. Het zelf was een beetje een stroefje, het was niet zo heel veel aan van mijn gevoel. Maar we kregen ook niet de kansen tegen. En ja, ik vond dat we het gewoon goed uitspeelden. Goede goal weer van Marley. Waardoor je op 1-0 komt. Ja, we proberen het wat beter uit te spelen. En ja, we trekken het gewoon, de tweede helft trekken we het gewoon naar ons toe.
2: Ja, in de omschakeling ben je dan een aantal keren gevaarlijk. Maar dan gooi jij de deur in het slot, hè, met een geweldige goal, die 2-0. Die via de onderkant van de lat binnenploft.
3: Ja, het was een lekkere goal. We hadden al een aantal kansen die we nog beter kunnen uitspelen. Even wat rustiger in de 16 en voor de 16. Dat zeiden we al in de rust ook al. En uiteindelijk doen we dat gelukkig wel. En ja, ben ik blij dat ik hem nog net voor de wissel inschiet. En dan ben ik ook blij voor Julian dat hij hem er ook even inschiet.
2: Heerlijke sfeer. Jullie hebben het lekker gevierd met de supporters, hè?
3: Ja, zeker. Absoluut. Kijk, ze staan er altijd. En of het nou uit of thuis is. Dus dat is hartstikke mooi en we voelen de steun achter ons. En maakt niet uit, al het hele seizoen. Ook toen het minder ging voelden we dat ook al en nu voelen we dat ook. Ja.
2: Eerste horde is genomen, er volgen er nog drie. Wil je naar de Eredivisie gaan? Hè? Ja, wat zegt dit jou?
3: Zeker, absoluut. Ja, ik wil gewoon de club helpen. En vanuit daaruit zien we het wel. Dus voor mezelf uit dan natuurlijk. Hè. Maar ik vind het een mooie club. Ik heb er met heel veel plezier speel ik hier. Dus ja, ik ben heel tevreden hier.
2: Nu wacht woensdag al de Graafschap. Hè. Eerst hier thuis en dan de return zaterdag op de Vijverberg. Hoe schat je jullie kansen in tegen de Superboeren?
3: Ja, gewoon goed. Als je kijkt naar de wedstrijden die wij nu hebben gespeeld. Ja, vind ik ons goed spelen. En we komen steeds beter in de ritme. Dus ja, ik kijk er positief naar uit.
1: Dat was Ferdi Drijf van Almere City FC. Nou, en als je die wedstrijd wilt volgen woensdagavond. De eerste wedstrijd dus in de tweede ronde van de play-offs. Die begint om 6:45. Dan speelt City thuis tegen de Graafschap. En zaterdag is dan de return in Doetinchem.
0: Meteen door met de berichten van buiten Flevoland. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld. Wandelaars vonden het beest. Omstanders proberen het dier gisteravond met man en macht nat te houden, zodat de dolfijn niet oververhit zou raken, zegt deze strandvonder. Dat is iemand die wordt ingeschakeld als er een dier of schip aanspoelt.
4: Mensen zijn druk bezig om de dolfijn nat te houden, dat hij niet overhit raakt. Heel voorzichtig, hou het luchtgaatje vrij. Zoals je ziet, mensen naar begaat is ook erg druk. Mensen, omstanders.
0: Witsnuitdolfijnen spoelen zelden aan in Nederland. Dat het is gebeurd is volgens SOS-dolfijnen een teken dat er iets mis was.
1: Een voor Europeanen vroege Formule 1-race van Miami gisteravond. Die race werd 3 uur naar voren gehaald vanwege het verwachte slechte weer. De Italiaan Kimi Antonelli won zijn derde race op rij. Max Verstappen startte van plek 2, maar had echt een heel slechte start. Ooit draaide zijn auto in een van de bochten nog eens een keertje rond, waardoor hij toch echt wel een aantal plekken verloor.
5: Hij brak gewoon uit met ingaan van die bocht. En natuurlijk probeer je als eerste naar die bocht te komen, maar uiteindelijk brak me gewoon uit. En toen probeer ik natuurlijk te corrigeren om ten eerste uit de muur te houden. En daarna, toen ik eenmaal zag hoe die uitbrak, dan probeer ze snel mogelijk die 360 te maken.
1: Max Verstappen kwam uiteindelijk als 5e over de finish.
0: De burgemeester van Oldenzaal leeft mee met de nabestaanden van een omgekomen persoon bij een brand in een huis gisteren. Hij zegt op de site van de gemeente dat het gaat om een ingrijpende en verdrietige gebeurtenis die de gemeenschap diep raakt. Hart van Nederland sprak een buurvrouw die alles zag gebeuren.
6: We waren daar en de ruiten die vlogen eruit. En we hadden echt zoiets, we moeten hier in de veiligheid en de omwonenden ook van weg hier, weg, weg, weg, weg.
0: Volgens regionale media kwam een kind om het leven bij die brand in Oldenzaal. En dat waren ze. De berichten van buiten Flevoland.

0: Tot Rondrun en I Saw the Light. Het is 6:30 geweest.
1: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: In de aanloop naar de dodenherdenking vanavond heeft Almere er tijdelijk een verzetsmuseum bij. Bij Jeugdland in Almere stad staat een juniorversie op wielen. Daar worden verhalen uit de oorlog verteld. Bloemisten in Dronten zijn al dagen in de weer met de bloemenkransen die vanavond het herdenkingsmonument op het Meerpaalplein versieren. Daarbij worden vooral kleurrijke bloemen gebruikt, zoals pioenknoppen, violieren en anjers. Het gaat om 25 kransen. De Almeerse politiek moet meer aandacht besteden aan de bestuurscultuur. Dit om te voorkomen dat wethouders aan de lopende band blijven sneuvelen. Met die boodschap komt oud-ChristenUnie-wethouder Roelie Bos. Ze zei het gisteren in het politieke praatprogramma Over Flevoland gesproken.
2: Wij zochten natuurlijk altijd wel mannetjesputters. Want die moesten iets bereiken.
3: Ja.
2: Maar dat dat dan ook een andere kant heeft waar je mee om moet leren gaan, dat is lastig.
0: Almere heeft een slechte reputatie als het gaat om bestuurlijke stabiliteit. Eind vorig jaar publiceerde Weekblad Binnenlands Bestuur een artikel waarin Almere werd neergezet als grootste probleemgemeente voor wethouders. Maar liefst 24 wethouders kregen sinds 2002 te maken met een politieke vertrouwensbreuk. Meer nieuws op de website omroepflevoland.nl.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Door een vermoedelijke uitbraak van het zeldzame Hanta-virus op een Nederlands cruiseschip zijn 3 mensen overleden. Onder hen zijn een Nederlandse man van 70 en een vrouw van 69... Het Hanta-virus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip ligt bij Kaapverdië. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het begeleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Volgens Iran zou het plan van Trump neerkomen op een schending van het staakt het vuren dat sinds begin april van kracht is. En een levende witsnuitdolfijn is gisteravond aangespoeld op het strand van Egmond aan Zee. De dolfijn had geen verwondingen en is overgebracht naar een opvang. Het gebeurt zelden dat een witsnuitdolfijn aanspoelt in Nederland.
5: Een heel goedemorgen. We hebben vandaag te maken met een rustige lentedag in Flevoland. Eerst is het droog en lokaal mistig of nevelig. Met af en toe zonneschijn verdwijnt het ochtendgrijs. Tegen en in de middag ontstaat zeer plaatselijk een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog in de provincie. Met vanmiddag 17 of 18 graden en weinig wind is het best aangenaam. Vanavond, tijdens de herdenking, is het 14 graden en kan er in de zuidelijke delen een beetje regen vallen bij 14 graden. Vannacht is het met een minimumtemperatuur van 8 graden niet echt koud. Morgen, bevrijdingsdag, eerst bewolkt en soms regenachtig. In de loop van de dag blijft het droog en komt de zon soms tevoorschijn. Door een matig tot vrij krachtige noordelijke wind wordt het hooguit 13 of 14 graden. En dat is een stuk frisser dan vandaag. Woensdag tot met vrijdag, droog en meer ruimte voor de zon. De noordoostenwind waait minder sterk, maar het blijft fris voor de tijd van het jaar.
6: Het buurtfestival Muziek in het Portiek in Emmeloord zocht nieuwe muzikanten. Welke band zich melden, dat hoor je zo.
7: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: wat zit zij alleen? De mannen van Keen, Somewhere Only We Know. Straks nieuwe muziek van Davina Michel. Ze gaat de fles opengooien, maar eerst dit.
1: De band Pim and the People treedt dit jaar voor de eerste keer op tijdens het laagdrempelige evenement Muziek in het Portiek in Emmeloord.
0: Dit buurtfestival zocht nieuwe muzikanten en die vonden ze in Pim de Wit, die zich aanmeldde met zijn people.
2: Het is natuurlijk een prachtig initiatief. Iedereen kan komen luisteren, lekker rustig in een achtertuintje bij iemand of in een park. En dat, daar passen wij denk ik precies tussen. En we willen graag onze muziek tegen horen brengen aan iedereen. Dus, ja.
3: Waarom passen jullie dan in die kleine setting?
2: Door onze muziekkeuze, denk ik. Het is niet de muziek die in een grote feesttent past. Het is juist het intieme. We spelen Elvis Presley. Johnny Cash, wat ik al zei. Wat rustige nummers van Danny Vera. En dat past denk ik perfect in een achtertuin.
3: Rob Redeboot van cultuurbedrijf Noordoostpolder is blij met Pim and the People als nieuwe aanwas.
4: Zij gaan straks op zaterdag 9 mei gaan zij 3 keer een half uur optreden. Ergens in een hele mooie achtertuin, heb ik begrepen. Bij een gezellige familie die zich heeft opgegeven. En dan komt er fietsend veelal publiek langs. En die blijven een half uurtje luisteren of kijken. En dan gaan zij weer door naar het volgende thuistheater.
3: Muziek wordt komende zaterdag voor de 5e keer gehouden. De organisatie is blij dat het na opstartproblemen in coronatijd toch is uitgegroeid tot een populair evenement.
4: Het is zeker in deze barre tijden, zoals wij allemaal weten, heel belangrijk dat we elkaar een beetje blijven ontmoeten. En wij doen dit graag, niet alleen om jong talent een podium te bieden, maar vooral ook voor de kennismaking in de buurten, integratie, saamhorigheid. En kom eens een keertje bij een ander over de vloer. En dan is muziek een heel mooi middel.
2: Ja, die moeten ze er absoluut in houden. Volgens mij is er heel veel vraag naar in die zin. Ja, de mensen komen graag naar muziek kijken. Zeker als het zo laagdrempelig is en zoveel verscheidenheid aan soorten muziek. Dus dat denk ik dat echt wel de toekomst heeft. Yeah.

0: Ja. Pimmy the People is zaterdag te zien in de tuin van Eemstraat 26 in Emmeloord.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: Stil champagne, Davina Michel. Straks wat je misschien gisteravond hebt gemist op radio en tv.
1: Ja, in Nieuwsuur ging het over het Eurovisie Songfestival. Dat begint al over 10 dagen. Dan denk je, hoe dan al?
0: Niet bij
1: maar het leeft hier helemaal niet.
0: Nee, we doen niet mee, toch?
1: Daarom.
0: Oh.

0: Je kon hem veel horen op MTV, maar dat zei hij zelf ook al. Nu hoor je hem bij Flevoland, de Dire Straits. Wat hebben we gisteravond gemist, Jolien, op radio en tv?
1: Ja, begin met Nieuwsuur. Daar ging het over het Eurovisie Songfestival. Begint al over 10 dagen. En dit jaar doen 5 landen niet mee. Het heeft te maken vanwege de deelname van Israël. Ook Nederland is er niet bij. Songfestival-directeur Martin Green vertelt waarom Rusland niet mee mag doen en Israël wel.
2: It seems to me that during the start of the Russian-Ukraine war there was nearly a global consensus over what actions to take, which is simply absent from this. And of course our membership, who overwhelmingly voted for the status quo. So, you know, if nothing else, it proves that there is no consensus on this matter.
1: Vorig jaar was er ook kritiek op Israël, omdat de overheid een campagne zou hebben gevoerd om de inzending te promoten. Nou, dat is tegen de regels. Green belooft dat daar strenger op gecontroleerd zou worden.
2: We thought it was disproportionate too. Now, it's something you can really only look at after the fact, right? Which we did, because the membership asked us to and we wanted to. And that's why we brought in some guidance about proportionality.
3: And will there be consequences if it would happen again?
2: Yes, absolutely.
1: Het hoofd van de Spaanse omroep en commentator Cornald Maas kwam er met het idee om het festival, dat het festival minder gevoelig zou maken voor actuele politiek. Alle landen die betrokken zijn bij een gewapend conflict zouden niet mogen meedoen. Nou ja, dat zou betekenen dat ook Oekraïne niet kan deelnemen. Green ziet daar niks in.
2: Any idea the results in the exclusion or the penalization of Ukraine would not be considered. Is this not something we want to see, that Ukraine are made collateral damage?
1: Maar ja, ik snap wel dat hij dat niet ziet zitten. Want er zouden nog maar heel weinig landen overblijven om mee te kunnen doen.

0: 10.000 Amerikanen, maar niet voor vast. Maar wat het congres heeft gezegd, als jij minder dan 76.000 Amerikaanse militairen in Europa hebt, willen wij een gedetailleerd plan zien. Ja, dat plan is er niet. En daar zit nu de weerstand in. En vandaar ook dat hij niet kan zeggen, ik haal ze allemaal terug.
1: Wel maakt hij zich ergens anders zorgen over.
0: Wat mij vooral eigenlijk verontrust is, niet die troepen die worden teruggehaald, maar er zouden ook dit jaar zouden nieuwe eenheden met lange afstandsraketten in Duitsland worden neergezet. En die waren bedoeld juist om Rusland af te schrikken. Daarvan heeft Trump gezegd, daar haak je streep doorheen, die komen niet meer. En dat is een capaciteit die we in Europa niet zelf hebben, die we wel zijn aan het bouwen, maar dat duurt nog een paar jaar.
2: Vandaag doet de rechter uitspraak in het kortgeding dat NAC Breda heeft aangespannen tegen de KNVB. De club eist dat de met 6-0 verloren wedstrijd tegen Go Ahead Eagles wordt overgespeeld. Volgens NAC was speler Dean James niet speelgerechtigd, omdat hij door Interlands voor Indonesië zijn Nederlanderschap is kwijtgeraakt. En dan heb je een werkvergunning nodig. Nou, die had hij niet. In Met het Oog op Morgen noemde sportrechtadvocaat Joost Verlaan het een uitzonderlijke zaak.
3: Eigenlijk niet zo vaak voor dat voetbalclubs tegen de bond procederen of andersom. Nou, we kennen natuurlijk de Vitesse-zaak waarbij dat wel is gebeurd en nog steeds gaande is. Maar het komt weinig voor.
2: Nou, hij denkt dat NAC een goede kans maakt bij de rechter.
3: Waar het eigenlijk in de hoofdzaak om gaat is de vraag of de KNVB kon besluiten de wedstrijd niet ongeldig te verklaren. Op het moment dat een speler meedeed die niet mocht meedoen. En in het verlengde daarvan, stap 2, of de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en NAC overgespeeld zou moeten worden. Maar ik denk dat NAC goede argumenten heeft om te zeggen dat die wedstrijd opnieuw gespeeld moet worden.
2: Wat zaken gisteravond op radio en tv.

0: Dit is Flevoland.
1: Integratie, saamhorigheid en kom eens een keertje bij een ander over de vloer. En dan is muziek een heel mooi middel.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik heb ook wel eens een keer een dag dat het even tegen zit. Maar als je dan als team zijn en dan maar weer sterker uit die strijd komt, dan doe je het gewoon goed.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Zeker, absoluut. Ja, ik wil gewoon de club helpen. En vanuit daaruit zien we het wel.
0: Dit is Flevoland.
4: En dat past denk ik perfect in een achtertuin.
5: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
6: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
7: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Marquise Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Marquise Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Marquise Zonwering en Wonen. Marquise met Quis.
8: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Tijdelijk junior verzetsmuseum op wielen in Almere. En bloemester Dronten druk met kransen voor de dodenherdenking. Meer nieuws het komende uur in Flevoland is wakker.
10: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505.
11: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het zeldzame Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke maar stabiele toestand opgenomen in het ziekenhuis. Wat de 81-jarige Giuliani mankeert, is niet bekendgemaakt. Hij was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij de advocaat van president Trump. Giuliani uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, op sommige plaatsen nevel en mist. Het is zo'n 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Goedemorgen, welkom bij Flevoland is wakker op deze vroege maandagochtend. Ja, het is maandag 4 mei, dodenherdenking. En onze verslaggever Arend Dubbelboer die ging met geschiedenisdocent Maarten Post naar Sobibor. In het nazi-vernietigingskamp werd de Urker-familie Kropveld vermoord. En Post wilde herinnering aan deze Urkers levend houden. Straks een indringende reportage.
9: Het is ook maandag, dus we hebben ook terugblik op de sport van het afgelopen weekend. Blikken terug op de wedstrijd van Almere City FC tegen FC Den Bosch. City wist die te winnen en heeft de tweede ronde van de play-offs bereikt.
13: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
14: Oh, wat betekent dat voor mij?
13: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
14: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
13: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
14: En moet ik verder nog ergens op letten?
13: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
15: Beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
16: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
17: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
18: Ik krijg een vakantiebroertje.
19: Huh?
18: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
19: Cool, wil ik ook.
20: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
21: EuropaKinderhulp.nl.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Van wie? Van jou? Van Agda? Van de Munnik? Of van de kapitein? Of van Jolien? Van mij? Kan ook nog. En daarmee werd het 6:59. Goedemorgen. Je bent bij Flevoland op deze 4e mei.
1: In de Poolse bossen, dichtbij de huidige grenzen met Belarus en Oekraïne, ligt Sobibor. In de Tweede Wereldoorlog was dit gebied bezet door de nazi's en was het een van de wreedste plekken op aarde. Een vernietigingskamp voor Joden, Roma en Sinti van ongekende schaal. De Urka-familie Kropveld is er vermoord. Vader Israël, moeder Hendrika en hun 19-jarige dochter zijn er in 1943 vergast.
0: Geschiedenisdocent Maarten Post wil de herinnering aan deze Urkers houden. Hij begon vorig jaar een inzamelingsactie voor een nieuwe gedenksteen bij het vernietigingskamp. Verslaggever Arend Dubbelboer bracht met de geschiedenisdocent een bezoek aan het voormalig vernietigingskamp Sobibor.
2: Het is hier afgelegen en stil. Je hoort de wind door de bomen gaan en de vogels fluiten. Een vredige plek, maar dat was het niet. Dit was een plek van angst en wanhoop. En juist deze rust nu maakt het contrast groot met de oorlogstijd. Op het perron heb ik afgesproken met Urker geschiedenisdocent Maarten Post. Met hem loop ik langs de laatste plekken die zijn dorpsgenoten hebben gezien.
3: We staan hier bij het voormalige vernietigingskamp Sobibor. Dit is de plek waar de treinen aankwamen. Hier werden de mensen dus uit de wagons gehaald. Dat ging op twee manieren. Waren dat mensen hier uit de omgeving, die wisten heel goed wat er kwam. Dus dat ging op de hardhandige manier. Waren dat bijvoorbeeld Joodse mensen uit Nederland, zoals de familie Kropveld, dan ging dat heel waarschijnlijk op een andere manier, een misleidende manier, waarbij de mensen heel vriendelijk welkom werden geheten, waarbij dit gedeelte van het kamp er ook beter uitzag. En waarbij eigenlijk het verhaal werd verteld dat ze hier op een werkterrein waren. Er was veel misleiding, de huisjes, er waren richtingaanwijzers die naar recreatieve plekken wezen die niet bestonden natuurlijk. En zo werden zij hier dan gescheiden.
4: De trein kwam hier aan vanuit Westerbork. Mm-hmm. Wat gebeurde er toen met de familie Kropveld?
3: Ja, die trein die werd in delen hier. Dit perron is te klein voor die hele trein, dus dat gebeurde in delen. De familie Kropveld werd uit die trein gehaald. Bijna iedereen die in Sobibor aankwam, werd ook op dezelfde dag vermoord.
4: Hoe is het voor u om hier te staan?
3: En hier is die familie uitgestapt, Israël Samuel Kropveld met zijn vrouw en zijn dochter. En ik bedenk me dan altijd van ja, deze lucht, deze omgeving, dit is het laatste wat ze hebben gezien. Misschien heeft hij nog naar de lucht gestaard. En hier zijn ze dan ook van elkaar gescheiden.
2: Van het verlaten perron lopen we richting het bos met overal hoge naaldbomen. We lopen het pad af en voor ons loemt een grote, lange, grijze muur op. Daartegenaan ligt een, pak een beet, 2 meter brede strook van kleine, witte stenen, rotsen. Deze muur en witte strook slingert verder door het bos.
3: Hier begint de weg naar de gaskamers toe. Dit pad was aan weerszijden gecamoufleerd, afgezet met hekken en daar werden dennen of takken van dennenbomen ingevlochten door Joodse dwangarbeiders. En dit is een pad dat alle mensen, zo ook de familie Kropveld, heeft afgelegd op weg naar hun einde toe. De mensen werden bij het perron geselecteerd. Ze moesten zich ontdoen van hun kleding, van hun bezittingen, van hun bagage, met het verhaal dat ze die later terugkregen en werden naakt hier dit pad ingejaagd. Dan moet je bedenken dat dat vaak gebeurde, zo ook bij de familie Kropveld met je familie. Er is veel schaamte om je naaktheid, dus dat is allemaal onderdeel van het plan om die mensen zo rustig, zo gedwee mogelijk proberen te houden. En toch, hier is veel archeologisch onderzoek gedaan en ondanks dat die mensen naakt waren, is juist hier op dit pad ontzettend veel gevonden. De laatste waardevolle bezitting, omdat de mensen hier dan toch tot het besef moeten zijn gekomen dat het helemaal verkeerd ging aflopen.

0: geschiedenisdocent Maarten Post en ik lopen verder langs de strook met witte stenen, de rotsen. We komen aan op een open plek in het bos met daar nog meer stenen. En dit keer staan de stenen symbool voor een gebouw, de gaskamer.
1: Ja, die route liep dus verder vanaf dat perron hier naartoe. En werden zij hier op deze plek de gaskamers ingedreven. Anders dan bijvoorbeeld Auschwitz kende Sobibor een gaskamer die werd gevoed door een motor, CO2. De gaskamer bestond uit verschillende ruimtes waar de mensen werden ingeperst. Dit gedeelte van het kamp was verder voor niemand toegankelijk. Ook de Joden die hier gedwongen moesten werken, het zogenaamde Sonderkommando, leefden hier afgezonderd. Zij moesten na het vergassen van de lichamen uit de gaskamers halen en hier verderop in de openlucht verbranden.
0: In anderhalf jaar tijd worden hier bijna 170.000 mensen vermoord. Het is een industriële moordmachine. En nog voor het einde van de oorlog worden alle sporen van het vernietigingskamp gewist. De Duitsers breken alles af. De gruwelheden van Sobibor moeten geheim blijven.
1: Wij kunnen dit niet ontdaan maken. Dit is gebeurd. Dit zit in onze geschiedenis. Maar wat we wel kunnen doen is die mensen een plek, een naam geven. De naam van de familie Kroff wil blijven noemen. En hen ook blijven herdenken en herinneren.
2: En dat gebeurt ook vandaag?
1: Ja, ook vandaag onthullen we hier voor hen een steen met hun namen erop. Staan we met leerlingen stil bij hun levensverhaal. Spreken we hun namen uit. Leggen we een krans namens de gemeente Urk. En herdenken we hen op die manier. En dat doen we jaarlijks. Wij keren jaarlijks met onze leerlingen terug naar deze plek. En jaarlijks zullen we bij hen en bij de anderen die er zijn gestorven stilstaan.
0: Vanaf de plek waar de gaskamers waren lopen we verder het pad op. Aan beide kanten liggen keien met daarop de namen van vermoorde Joden. Mannen, vrouwen, jonge kinderen. De vermoorde mensen krijgen hier namen. En wat me opvalt, het zijn veel Nederlandse namen. Voor de familie Kropveld was er nog niet zo'n steen. Maarten Post startte een inzamelingsactie om ook de Urkennamen te blijven herinneren. En scholieren leggen een steen met de namen van Israël, Hendrika en Lea Kropveld neer in deze gedenklaan.
1: En hier vinden die mensen, lang niet alle mensen trouwens, hier krijgen zij als het ware hun gezicht en zeker ook hun naam terug. Dus mede dankzij Jules Schelvis, Nederlander die dit overleefde, en ook de stichting Sobibor, dat deze stenen hier liggen. En dat mensen de kans krijgen om op die manier een geliefde, een familie of een plaatsgenote te herdenken.
3: De reportage was van Arend de Bobboer. Gaan we naar het weer met Diana Woer. Diana, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Ja, gisteren heb ik een eindje gewandeld. Ja, het was ontzettend broeierig.
4: Ja, hele vochtige lucht daar hebben we mee te maken. En ook hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Ja, zaterdag hadden we nog 23 graden. Gisteren zo'n 19 à 20 graden. Nou, vandaag gaat er iets van af. De lucht die blijft tamelijk vochtig. En dat merken we nu ook als we naar buiten gaan.
3: Het is mistig, hè?
4: Het is mistig. Ja. Het zicht is minder dan 100 meter hier in Lelystad. Dus ja, let op als je straks nog even de auto instapt. Maar de mist die zal wel snel gaan verdwijnen, hoor. De zon die komt in de loop van de ochtend er af en toe bij. Het is overal droog. Ogen aan het begin van de dag. Maar geleidelijk wordt de lucht onstabiel en kan er zeer lokaal een enkele bui gaan ontstaan. En dat gebeurt op een enkele plaats wel, een andere plaats niet. Dus het is nogal wisselend met niet al te veel wind. Vanmiddag 17, 18 graden. En dat is vrij normaal voor de tijd van het jaar. Zal er inderdaad nog best wel warm aanvoelen.
3: Ja, ja. En die nacht dan?
4: De nacht naar dinsdag, ja, die gaat toch wel tamelijk fris verlopen met een minimumtemperatuur van 8 graden. Vanavond tijdens de herdenking 13 graden, niet al te veel wind. Op de meeste plaatsen droog, misschien in de zuidelijke delen van de provincie plaatselijk een lichte bui. Nou, dan is morgen nog niet geheel zeker wat er gaat gebeuren, want er komt een storing onze kant op. En of die onze provincie gaat bereiken, is nog niet helemaal zeker.
5: Zal toch niet, ja. Iedereen staat gereed voor de popmuziek in Almere.
4: Ik weet het, bevrijdingsdag, er staan allemaal festiviteiten op het programma. Ik was er een uur geleden van uitgegaan dat het bewolkt zou zijn en regenachtig. Maar nu heb ik weer mijn twijfels. Dus ja, dat brengt toch enige hoop voor morgen.
5: Okay.
4: Maar ja, het kan net zo goed zijn dat het de hele dag op sommige plaatsen bewolkt en nat zal blijven. Maar als je een beetje geluk hebt, dan is het toch wel wat droger. Ja, daarover meer misschien over een uurtje. En anders door mijn collega's later vandaag. Ja. En verder, die temperatuur die gaat wel omlaag. Dat weet ik wel zeker, want morgen waait er een stevige noordelijke wind. En daardoor wordt het hooguit 13 of 14 graden. Dus vanaf morgen heb je jas nodig als je naar buiten gaat. En misschien zien dus ook de paraplu. Maar voor woensdag, donderdag en vrijdag, daar ben ik helemaal zeker van. Blijft het droog, is er meer ruimte voor de zon, maar de temperatuur blijft aan de lage kant.
6: En de wind die dagen?
4: Die wind die zal op woensdag toch wel matig zijn. Windkracht 3 tot 4 vanuit het noorden. Donderdag een rustige dag.
6: Oh,
4: en dan
6: fijn.
4: Komt die vrijdag vanuit het zuidoosten. En dan zou vrijdag de temperatuur richting de normale waarde gaan. Zo'n 16 of 17 graden.
6: Oké, dankjewel Diana.

0: Taylor Swift op Flevoland. Dan op de live. We gaan naar de sport.
1: Ja, zeker.
0: Belangrijk moment in de... In de fase van...
1: Nou, eigenlijk ook weer niet. Nou ja, eigenlijk ook weer niet, want ze hebben nog niks.
0: Nee, maar ze zitten
1: nee, ze zijn een ronde
0: nu.
1: Verder. Almere ja? City, de tweede ronde bereikt van de play-offs... voor promotie naar de Eredivisie. Maar ja, daarmee hebben ze nog niks, want ook die ronde moeten ze zien door te komen. Maar goed, in het Jammerstadion was de ploeg met 3-0 te sterk voor FC Den Bosch.
0: En de heenwedstrijd hadden de Almeerders met 2-3 gewonnen. Verslaggever Martijn de Groot sprak met de spits, Ferdy Druijf, de maker van de 2-0.
2: Ferdy Druijf, jullie winnen de return tegen FC Den Bosch met 3-0. Ja, geen veldje aan de lucht vanmiddag, hè?
3: Nee, het was een lekkere wedstrijd. Zelf was een beetje stroefje, het was niet zo heel veel aan van mijn gevoel. Maar we kregen ook niet de kansen tegen. En ik vond dat we het gewoon goed uitspeelden. Goede goal weer van Marley, waardoor je op 1-0 komt. We proberen het wat beter uit te spelen. En we trekken het gewoon, de tweede helft trekken we het gewoon naar ons toe.
2: Ja, in de omschakeling ben je dan een aantal keren gevaarlijk. Maar dan gooi jij de deur in het slot, hè, met een geweldige goal, die 2-0, die via de onderkant van de lat binnenploft.
3: Ja, het was een lekkere goal. We hadden al een aantal kansen die we nog beter kunnen uitspelen. Even wat rustiger in de 16 en voor de 16. Dat zeiden we al in de rust ook al. En uiteindelijk doen we dat gelukkig wel. En ben ik blij dat ik hem nog net voor de wissel inschiet. En dan ben ik ook blij voor Julian dat hij hem er ook even inschiet.
2: Heerlijke sfeer. Jullie hebben het lekker gevierd met de supporters, hè?
3: Ja, zeker. Absoluut. Kijk, ze staan er altijd. En of het nou uit of thuis is. Dus dat is hartstikke mooi. En we voelen de steun achter ons. En maakt niet uit. Al het hele seizoen. Ook toen het minder ging voelden we dat ook al. En nu voelen we dat ook. Ja.
2: Eerste horde is genomen. Er volgen er nog 3. Wil je naar de Eredivisie gaan, hè? Wat zegt dit jou?
3: Zeker, absoluut. Ja, ik wil gewoon de club helpen. En vanuit daaruit zien we het wel. Dus voor mezelf uit dan natuurlijk. Hè. Maar ik vind het een mooie club. Ik heb er met heel veel plezier speel ik hier. Ik ben heel tevreden hier.
2: En nu wacht woensdag al de Graafschap. Hè. Eerst hier thuis en dan de return zaterdag op de Vijverberg. Hoe schat je jullie kansen in tegen de Superboeren?
3: Ja, gewoon goed. Als je kijkt naar de wedstrijden die wij nu hebben gespeeld... vind ik ons goed spelen. En we komen steeds beter in de ritme. Dus ik kijk er positief naar uit.
1: Nou, kijk eens aan. Ferdy Druijf van Almere City FC. Ja, woensdagavond is de eerste wedstrijd in de tweede ronde van de playoffs. Die begint om 17:15. City speelt dan thuis tegen de Graafschap. En zaterdag is dan de return in Doetinchem.
0: Berichten van buiten Flevoland. Amerika wil vanaf vandaag gestrande schepen helpen om weg te komen uit de deels geblokkeerde straat van Hormuz. Hoe president Trump dat wil doen, zegt hij niet. In een reactie zei Iran dat elke Amerikaanse inmenging bij de belangrijke zeestraat wordt gezien als een schending van het staakt het vuren. Iran heeft sowieso geen vertrouwen in wat Amerika doet rond die straat van Hormuz, zegt deze CNN-correspondent.
4: Saying that if there is... You know, dual synchronized suspension of the two blockades of the Strait of Hormuz. He said, what's to stop? Who's going to guarantee that the United States doesn't go back into the Strait of Hormuz and take control of it? Iran deeply distrusts the United States on this.
0: Ja, er liggen al weken schepen vast in de straat van Hormuz. Maar dat wist je natuurlijk al, want je wel eens wezen tanken.
1: Feest in Leeuwarden gisteren, want niet alleen ADO, ook Cambuur is gepromoveerd naar de Eredivisie. De huldiging van Cambuur maakte veel los in Leeuwarden, ook bij de spelers natuurlijk.
5: Ja, heel speciaal. Kijk, het moment in Emmen is natuurlijk het meest speciaal. Ja, en dan zie je dit. Zie je mensen langs de weg staan. Ja, geweldig natuurlijk.
6: Dit is prachtig.
7: En de Jong wordt ereburger van Leeuwarden.
1: Henk de Jong, de trainer van Cambuur, 61 jaar, komt uit Drachten. En werd dus door burgemeester Buma van Leeuwarden uitgeroepen tot eerburger. Ik heb altijd mijn best gedaan voor Leeuwarden. En ik ben er heel trots op, zei de Jong.
0: En dat waren ze, de berichten van buiten Flevoland.
8: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
9: Oh, wat betekent dat voor mij?
8: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
9: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
8: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post... en pas dit aan in je online bankomgeving.
9: En moet ik verder nog ergens op letten?
8: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: vries op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
12: Niet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
11: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
12: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
13: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
14: Flevoland met het regionieuws.
0: In aanloop naar de dodenherdenking vanavond heeft Almere er tijdelijk een verzetsmuseum bij. Bij Jeugdland in Almere stad staat een juniorversie op wielen. Daar worden verhalen uit de oorlog verteld. Bloemisten in Dronten zijn al dagen in de weer met de bloemenkransen die vanavond het herdenkingsmonument op het Meerpaalplein versieren. Daarbij worden vooral kleurrijke bloemen gebruikt, zoals pioenknoppen, violieren en anjers. Het gaat in totaal om 25 kransen. De Almeerse politiek moet meer aandacht besteden aan de bestuurscultuur. Dit om te voorkomen dat wethouders aan de lopende band sneuvelen. Met die boodschap komt oud-ChristenUnie-wethouder Rudy Bos, zei ze gisteren in het politieke praatprogramma Over Flevoland gesproken.
15: Wij zochten natuurlijk altijd wel mannetjesputters. Want die moesten iets bereiken.
16: Ja.
15: Maar dat dat dan ook een andere kant heeft waar je mee om moet leren gaan, dat is lastig.
0: Almere heeft sinds 2002 24 wethouders versleten. Meer nieuws op de app.
17: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Door een seinstoring rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Haag. ProRail weet nog niet precies hoe lang het gaat duren, maar het heeft zeker gevolgen voor de ochtendspits. De seinstoring is tussen Zoetermeer en Gouda. In Colombia zijn zeker twee mensen om het leven gekomen toen een monstertruck inreed op het publiek van een tentoonstelling. 37 mensen raakten gewond. Het gebeurde in de stad Popayan in het zuidwesten van Colombia. En door een vermoedelijke uitbraak van het zeldzame Hanta-virus op een Nederlands cruiseschip zijn 3 mensen overleden. Onder hen zijn een Nederlandse man van 70 en een vrouw van 69. Minstens 3 anderen zijn ernstig ziek geworden.
18: Een heel goedemorgen. We hebben vandaag te maken met een rustige lentedag in Flevoland. Eerst is het droog en lokaal mistig of nevelig. Met af en toe zonneschijn verdwijnt het ochtendgrijs. Tegen en in de middag ontstaat zeer plaatselijk een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog in de provincie. Met vanmiddag 17 of 18 graden en weinig wind is het best aangenaam. Vanavond, tijdens de herdenking, is het 14 graden en kan er in de zuidelijke delen een beetje regen vallen bij 14 graden. Vannacht is het met een minimumtemperatuur van 8 graden niet echt koud. Morgen bevrijdingsdag, eerst bewolkt en soms regenachtig. In de loop van de dag blijft het droog en komt de zon soms tevoorschijn. Door een matig tot vrij krachtige noordelijke wind wordt het hooguit 13 of 14 graden. En dat is een stuk frisser dan vandaag. Woensdag tot met vrijdag, droog en meer ruimte voor de zon. De noordoostenwind waait minder sterk, maar het blijft fris voor de tijd van het jaar.
1: Nieuwe muzikanten, meld je alsjeblieft, zei de organisatie van het buurtfestival Muziek in het Portiek in Emmeloord. Nou, dat gebeurde. Welke band aan de deur klopte, dat hoor je zo.
19: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Zit je verontwaardigd te kijken? Is er wat?
1: Ja, de NOS pusht nu dat het Nationaal Monument op de Dam is beklad met rode verf. Natuurlijk op de dag van de dodenherdenking.
0: Nou,
1: het woord genocide is er ook opgeschreven.
0: Okay.
1: Er wordt nu hard gewerkt om die bekladdingen eraf te halen, om die rode verf te verwijderen.
0: Ja, maar het is gebeurd en iedereen weet het nu.
1: Ja, maar daar word je toch heel verdrietig van, hè?
0: Ja.
1: Ongelooflijk.
0: Het is wat. Ja. En daarmee werd het 7,5 over 7:30.
1: Zeker, we gaan naar Emmeloord.
0: Ja, wat is daar aan de hand?
1: Ja, de band Pim and the People treedt dit jaar voor de eerste keer op tijdens het laagdrempelige evenement Muziek in het Portiek in Emmeloord.
0: Muziek in het Portiek. Maar dat klinkt ook lekker dichtbij.
1: Ja, toch? En ja. De knus.
0: Buurtfestival, die zocht nieuwe muzikanten en die vonden ze in Pim de Wit. En hij meldde zich aan met zijn piemel.
2: Een prachtig initiatief. Iedereen die kan komen luisteren, lekker rustig in een achtertuintje bij iemand of in een park. En dat, ja, daar passen wij denk ik precies tussen. En we willen graag onze muziek tegen horen brengen aan iedereen. Dus ja.
3: Waarom passen jullie dan in die kleine setting?
2: Door onze muziekkeuze, denk ik. Het is niet de muziek die in een grote feesttent past. Het is juist het intieme. We spelen Elvis Presley, Johnny Cash, wat ik al zei. Wat rustige nummers van Danny Vera. En dat past denk ik perfect in een achtertuin.
3: Rob Redeboot van cultuurbedrijf Noordoostpolder is blij met Pim and the People als nieuwe aanwas.
4: Zij gaan straks op zaterdag 9 mei gaan zij 3 keer een half uur optreden. Ergens in een hele mooie achtertuin, heb ik begrepen. Bij een gezellige familie die zich heeft opgegeven. En dan komt er fietsend veelal publiek langs. En die blijven een half uurtje luisteren of kijken. En dan gaan zij weer door naar het volgende thuistheater.
3: Muziek in het Portiek wordt komende zaterdag voor de 5e keer gehouden. De organisatie is blij dat het na opstartproblemen in coronatijd toch is uitgegroeid tot een populair evenement.
4: Het is, en zeker in deze barre tijden, zoals wij allemaal weten, heel belangrijk dat we elkaar een beetje blijven ontmoeten. En wij doen dit graag, niet alleen om jong talent een podium te bieden, maar vooral ook voor de kennismaking in de buurten, integratie, saamhorigheid. En kom eens een keertje bij een ander over de vloer. En dan is muziek een heel mooi middel.
2: Ja, die moeten ze er absoluut in houden. Volgens mij is er heel veel vraag naar in die zin. Ja, de mensen komen graag naar muziek kijken. Zeker als het zo laagdrempelig is en zoveel verscheidenheid aan soorten muziek. Dus dat denk ik dat echt wel toekomst heeft.

0: Ja. Pim en de People is zaterdag te zien in de tuin van Eemstraat 26 in Emmeloord.
1: Straks wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv.
2: Ja, we gaan het hebben over het kort geding dat NAC Breda heeft aangespannen tegen de KNVB. Vandaag komt daar een uitspraak in die zaak. Met het oog op morgen, moet ik zeggen, was een sportrechtadvocaat, Joost Verlaan om precies te zijn, die zei, ja, wat zijn eigenlijk de kansen dat NAC dat gaat winnen?
1: Dat later is de oude nummer 1 van Bruno Mars.

0: onze eigen Rondé en Undecided. De rubriek Wat heb ik gisteravond gemist op radio en tv. Begint op tv.
1: Ja, misschien heb je het wel rood omrand in je agenda staan. Nou ja, jij niet, Leo, volgens mij.
0: Ik weet niet over waar het over gaat.
1: Het Songfestival, het Eurovisie Songfestival. Nee. Dat laat je meestal aan je voorbij gaan, hè?
0: Komt vanzelf.
1: Nou, het begint al over 10 dagen. Dan denk je, oh, heb ik wat gemist? Nou ja, het is allemaal een beetje naar de achtergrond gedrongen. Want ja, Nederland doet niet mee. Er doen meer landen niet mee. 5 in totaal vanwege de deelname van Israël. Nou, in Nieuwsuur ging het daarover. Songfestivaldirecteur Martin Green die vertelt waarom Rusland niet mee mag doen en Israël wel.
2: It seems to me that during the start of the Russian-Ukraine war there was nearly a global consensus over what actions to take, which is simply absent from this. And of course our membership who overwhelmingly voted for the status quo. So, you know, if nothing else, it proves that there is no consensus on this matter.
1: Vorig jaar was er ook kritiek op Israël omdat de overheid campagne zou hebben gevoerd om de inzending te promoten. Nou, dat is tegen de regels. Green belooft dat daar strenger op gecontroleerd zou worden.
2: We thought it was disproportionate too. Now, it's something you can really only look at after the fact, right? Which we did, because the membership asked us to and we wanted to. And that's why we brought in some guidance about proportionality.
3: And will there be consequences if it would happen again?
2: Yes, absolutely.
1: Het hoofd van de Spaanse omroep en commentator Cornald Maas kwamen met een idee dat het festival minder gevoelig zou maken voor actuele politiek. Alle landen die betrokken zijn bij een gewapend conflict zouden dan niet mogen meedoen. En dat zou betekenen dat ook Oekraïne niet kan deelnemen. Green ziet daar niks in.
2: Any idea that results in the exclusion or the penalization of Ukraine would not be considered. This is not something we want to see that Ukraine are made collateral damage.
0: Nou, als je die redenering doortrekt en iedereen die wapens levert aan Oekraïne,
1: ja, daarom, dan ben je ook betrokken bij. Dan zou Nederland ook niet meedoen. Dus nee, volgens mij blijft er dan geen land over, joh. Nee, dus ik snap wel dat die Green daar tegen is, want dan hebben ze geen songfestival meer.
0: Ja. Kunnen we een film draaien die avond. Ja. Nou, de Verenigde Staten die trekken 5000 militairen terug uit Duitsland. Volgens experts doet president Trump dat omdat hij boos is over de kritiek van de Duitse bondskanselier Merz op het Amerikaanse buitenlandbeleid. Bij RTL Tonight was hoogleraar militaire studies Martijn Kitsen. Hij denkt dat we niet bang hoeven te zijn dat Trump alle militairen uit Duitsland weghaalt.
4: In totaal 68.000 Amerikaanse militairen permanent in Europa. Daarbovenop zijn er nog eens eenheden. Bijvoorbeeld in Polen zitten op dit moment 10.000 Amerikanen, maar niet voor vast. Maar wat het congres heeft gezegd, als jij minder dan 76.000 Amerikaanse militairen in Europa hebt, willen wij een gedetailleerd plan zien. Ja, en dat plan is er niet. En daar zit nu de weerstand in. En vandaar ook dat hij niet kan zeggen, ik haal ze allemaal terug.
0: En je hebt nog nieuws over voetbal, Jorik.
1: Ja, zeker. De rechter doet vandaag uitspraak in het kortgeding dat NAC Breda heeft aangespannen tegen de KNVB. De club eist dat de met 6-0 verloren wedstrijd tegen Go Ahead Eagles wordt overgespeeld. Volgens NAC was speler Dean James niet speelgerechtigd, omdat hij door Interlands voor Indonesië zijn Nederlanderschap is kwijtgeraakt. Dan heb je een werkvergunning nodig. Nou, die had hij niet. Met het oog op morgen noemde sportrecht

0: mede die niet mocht meedoen. En in het verlengde daarvan, stap 2, of de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en NAC overgespeeld zou moeten worden. Maar ik denk dat NAC goede argumenten heeft om te zeggen dat die wedstrijd opnieuw gespeeld moet worden.
1: Dat waren wat zaken gisteravond op radio en tv. En dit is Ringo Starr.

0: is Flevoland.
1: Integratie, saamhorigheid en kom eens een keertje bij een ander over de vloer. En dan is muziek een heel mooi middel.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik heb ook wel eens een keer een dag dat het even tegen zit. Maar als je dan als team zijn en dan maar weer sterker uit die strijd komt, dan doe je het gewoon goed.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Zeker, absoluut. Ja, ik wil gewoon de club helpen. En vanuit daaruit zien we het wel.
0: Dit is Flevoland.
4: En dat past denk ik perfect in een achtertuin.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
6: Hendrik's buitengewoon thuis, in een prachtig gazon. Voor een mooi gazon is goed onderhoud cruciaal. Als de temperatuur boven de 12 graden stijgt, gaat het gras weer groeien. Verticuteren, beluchten, doorzaaien en bemesten zorgt voor een zorgeloos gazon. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendrix.nl.
7: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
8: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
9: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapkomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Tijdelijk junior verzetsmuseum op wielen in Almere. En bloemisten Dronten druk met kransen voor de dodenherdenking vanavond. Meer nieuws het komende uur in Flevoland is wakker.
11: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508.
12: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is beklad met rode verf. Ook is het woord genocide erop geschreven, meldt Stadsomroep AT5. Bij het monument is vanavond de nationale dodenherdenking. Om 8:00 worden er kransen gelegd om oorlogsslachtoffers te herdenken. Volgens de omroep zijn schoonmakers nu bezig de verf van het monument te verwijderen. Wie er achter de bekladding zit, is niet bekend. Op een camping in Amerikaanse staat Oklahoma zijn gewonden gevallen bij een schietpartij. Zeker 10 mensen zijn naar ziekenhuis gebracht. De politie zegt dat er een feest was bij het meer bij die camping.
13: There was a party at Lake Arcadia. We have transported 10 to area metro hospitals. However, there will be more victim numbers coming in as some did take their own personal vehicles to the hospital.
12: Er zijn berichten dat 1 of meer schutters de bossen rond de camping in zijn gevlucht. De politie zegt dat er nog niemand is gearresteerd. Het treinverkeer in het zuiden van de Randstad is ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Tussen Utrecht en Den Haag rijden geen treinen, meldt de NS. Ook rijden er geen treinen van Den Haag naar onder meer Enschede en Leeuwarden. ProRail zegt bezig te zijn de seinstoring te verhelpen, maar kan nog niet zeggen hoe lang het duurt. Een vermoedelijke uitbraak van het Hanta-virus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost, onder wie 2 Nederlanders. Het zou gaan om een 70-jarige man en een 69-jarige vrouw. Het Hanta-virus wordt overgebracht door ratten en muizen, zegt correspondent Alice van Gelder.
14: Het zou bijna nooit overgaan van mens op mens, maar ja, dat is hier misschien dus wel gebeurd. Dat gaan ze dus verder onderzoeken. Je krijgt eerst milde griepklachten, maar het kan dus ook fataal zijn, zoals we hier zien.
12: Zeker 3 andere opvarenden van het schip zijn ziek geworden. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar grotendeels droog. Vanmiddag landinwaarts een enkele bui, met kans op onweer. Later gaat het in het zuidoosten regenen. Het is nog steeds vrij zacht met 17 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
15: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Vertraging op de N309, Dronten richting Epe. Tussen Epe en de A50 ben je 7 minuten langer onderweg op dit moment. Verder geen files of vertragingen. En ook flitsers zijn niet gemeld. Kun je natuurlijk doorgeven via de app van Flitsmeister. Zometeen in Flevoland is wakker. Onze verslaggever Arend Dubbelboer. Die ging met geschiedenisdocent Maarten Post naar Sobibor. In het nazi-vernietigingskamp werd de Urker-familie Kropveld vermoord. Post wil de herinnering aan deze Urkers levend houden. Straks een indringende reportage.
10: En we hebben voetbal. We blikken terug op de wedstrijd Almere City FC tegen Den Bosch. Heeft te maken met de play-offs.
16: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
17: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
18: True Lease met Grenke.
19: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
18: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
19: Precies wat we nodig hadden.
18: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
20: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
21: Al 100 jaar maakt Stiel machines voor sterk werkende natuur.
22: Voor het maaien van je gras.
21: Voor het reinigen van je terras.
22: Voor het snoeien van je haag.
21: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stiel, in het hart van de natuur, sinds 1926.
23: Stiel, sterk werk.
24: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
25: Dynamisch.
24: Maar in de winter wil ik zekerheid.
26: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
27: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
21: Nu cashback op Stiel tuinmachines.
23: Stiel, sterk werk.
28: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: heb nog kinderboeken liggen, Geronimo. Dus er speelt een muis de hoofdrol.
1: Oh ja?
0: Ja, dat is hartstikke leuk. Tenminste, dat vond toen mijn zoon. Je hoorde Shepard.
1: We gaan naar de dag van vandaag, 4 mei, dodenherdenking natuurlijk. In de Poolse bossen, dichtbij de huidige grenzen met Belarus en Oekraïne, ligt Sobibor. In de Tweede Wereldoorlog was dit gebied bezet door de nazi's. En was het een van de wreedste plekken op aarde. Een vernietigingskamp voor Joden, Roma en Sinti van ongekende schaal. De Ukke-familie Kropveld is er vermoord. Vader Israël, moeder Hendrika en hun 19-jarige dochter zijn er in 1943 vergast.
0: Geschiedenisdocent Maarten Post wil de herinnering aan deze Urkers levend houden. Hij begon vorig jaar een inzamelingsactie voor een nieuwe gedenksteen bij het vernietigingskamp. Verslaggever Arend Dubbelboer bracht met de geschiedenisdocent een bezoek aan het voormalig vernietigingskamp Sobibor.
2: Het is hier afgelegen en stil. Je hoort de wind door de bomen gaan en de vogels fluiten. Een vredige plek, maar dat was het niet. Dit was een plek van angst en wanhoop. En juist deze rust nu maakt het contrast groot met de oorlogstijd. Op het perron heb ik afgesproken met Urker geschiedenisdocent Maarten Post. Met hem loop ik langs de laatste plekken die zijn dorpsgenoten hebben gezien.
3: We staan hier bij het voormalige vernietigingskamp Sobibor. Dit is de plek waar de treinen aankwamen. Hier werden de mensen dus uit de wagons gehaald. En dat ging op twee manieren. Waren dat mensen hier uit de omgeving, die wisten heel goed wat er kwam. Dus dat ging op de hardhandige manier. Waren dat bijvoorbeeld Joodse mensen uit Nederland, zoals de familie Kropveld, dan ging dat heel waarschijnlijk op een andere manier, een misleidende manier, waarbij de mensen heel vriendelijk welkom werden geheten, waarbij dit gedeelte van het kamp er ook beter uitzag. En waarbij eigenlijk het verhaal werd verteld dat ze hier op een werkterrein waren. Er was veel misleiding. De huisjes, er waren richtingaanwijzers die naar recreatieve plekken wezen die niet bestonden natuurlijk. En zo werden zij hier dan gescheiden.
2: De trein kwam hier aan vanuit Westerbork. Mm-hmm. Wat gebeurde er toen met de familie Kropveld?
3: Ja, die trein die werd in delen hier. Dit perron is te klein voor die hele trein, dus dat gebeurde in delen. De familie Kropveld werd uit die trein gehaald. Bijna iedereen die in Sobibor aankwam werd ook op dezelfde dag vermoord.
2: Hoe is het voor u om hier te staan?
3: En hier is die familie uitgestapt. Israël Samuel Kropveld met zijn vrouw en zijn dochter. En ik bedenk me dan altijd van ja, deze lucht, deze omgeving, dit is het laatste wat ze hebben gezien. Misschien heeft hij nog naar de lucht gestaard. En hier zijn ze dan ook voor elkaar gescheiden.
2: Van het verlaten perron lopen we richting het bos met overal hoge naaldbomen. We lopen het pad af en voor ons loemt een grote, lange, grijze muur op. Daartegenaan ligt een, pak een beetje, 2 meter brede strook van kleine, witte stenen, rotsen. Deze muur en witte strook slingert verder door het bos.
3: Hier begint de weg naar de gaskamers toe. Dit pad was aan weerszijden gecamoufleerd, afgezet met hekken. En daar werden takken van dennenbomen ingevlochten door Joodse dwangarbeiders. En dit is het pad dat alle mensen, zo ook de familie Kropveld, heeft afgelegd op weg naar hun einde toe. De mensen werden bij het perron geselecteerd. Ze moesten zich ontdoen van hun kleding, van hun bezittingen, van hun bagage. Met het verhaal dat ze die later terugkregen. En werden naakt hier dit pad ingejaagd. Dan moet je bedenken dat dat vaak gebeurde, zo ook bij de familie Kropveld met je familie. Er is veel schaamte om je naaktheid. Dus dat is allemaal onderdeel van het plan om die mensen zo rustig, zo gedwee mogelijk proberen te houden. En toch, hier is veel archeologisch onderzoek gedaan. En ondanks dat die mensen naakt waren, is juist hier op dit pad ontzettend veel gevonden. De laatste waardevolle bezitting. Omdat de mensen hier dan toch tot het besef moeten zijn gekomen dat het helemaal verkeerd ging aflopen.

0: geschiedenisdocent Maarten Post en ik lopen verder langs de strook met witte stenen, de rotsen. We komen aan op een open plek in het bos met daar nog meer stenen. En dit keer staan de stenen symbool voor een gebouw, de gaskamer.
1: Ja, die route liep dus verder vanaf dat perron hier naartoe. En werden zij hier op deze plek de gaskamers ingedreven. Anders dan bijvoorbeeld Auschwitz kende Sobibor een gaskamer die werd gevoed door een motor, CO2. De gaskamer bestond uit verschillende ruimtes waar de mensen werden ingeperst. En dit gedeelte van het kamp was verder voor niemand toegankelijk. Ook de Joden die hier gedwongen moesten werken, het zogenaamde Sonderkommando, leefden hier afgezonderd. Zij moesten na het vergassen van de lichamen uit de gaskamers halen en hier verderop in de openlucht verbranden.
0: In anderhalf jaar tijd worden hier bijna 170.000 mensen vermoord. Het is een industriële moordmachine. En nog voor het einde van de oorlog worden alle sporen van het vernietigingskamp gewist. De Duitsers breken alles af. De gruwelheden van Sobibor moeten geheim blijven.
1: Wij kunnen dit niet ontdaan maken. Dit is gebeurd. Dit zit in onze geschiedenis. Maar wat we wel kunnen doen is die mensen een plek, een naam geven. De naam van de familie Kroff wil blijven noemen. En hen ook blijven herdenken en herinneren.
0: En dat gebeurt ook vandaag?
1: Ja, ook vandaag onthullen we hier voor hen een steen met hun namen erop. Staan we met leerlingen stil bij hun levensverhaal. Spreken we hun namen uit. Leggen we een krans namens de gemeente Urk. En herdenken we hen op die manier. En dat doen we jaarlijks. Wij keren jaarlijks met onze leerlingen terug naar deze plek. En jaarlijks zullen we bij hen en bij de anderen die er zijn gestorven stilstaan.
0: Vanaf de plek waar de gaskamers waren lopen we verder het pad op. Aan beide kanten liggen keien met daarop de namen van vermoorde Joden. Mannen, vrouwen, jonge kinderen. De vermoorde mensen krijgen hier namen. En wat me opvalt, het zijn veel Nederlandse namen. Voor de familie Kropveld was er nog niet zo'n steen. Maarten Post startte een inzamelingsactie om ook de Urkennamen te blijven herinneren. En scholieren leggen een steen met de namen van Israël, Hendrika en Lea Kropveld neer in deze gedenklaan.
1: En hier vinden die mensen, lang niet alle mensen trouwens, hier krijgen ze als het ware hun gezicht en zeker ook hun naam terug. Het is mede dankzij Jules Schelvis, Nederlander die dit overleefde, en ook de stichting Sobibor, dat deze stenen hier liggen. En dat mensen de kans krijgen om op die manier hun geliefde, hun familie of hun plaatsgenoten te herdenken.
2: Ja, het indringende verslag was van Arend de Boboer. Diana Boei is bij ons in de studio. Diana, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Wat gaat het weer doen vandaag, de komende dagen? Beetje droog?
3: Ja, zo goed als. Maar soms heb je wel de paraplu nodig, maar niet overal in onze provincie. Nou, de komende uren nog wel droog en tamelijk rustig. De wind die waait vanuit het zuiden, maar gaat draaien naar het noorden. Temperatuur stijgt vandaag naar zo'n 18 graden. En dat is om en nabij de normale waarde. Vergelijkbaar met gisteren, ietsjes lager. Maar goed, met niet al te veel wind voelt het best wel aangenaam aan. Wolkenvelden bepalen veelal het weerbeeld. Af en toe komt de zon tevoorschijn. Zeer lokaal kan vanmiddag een enkele bui ontstaan. Maar ja, op de meeste plaatsen verwacht ik toch wel dat het droog zal blijven.
2: Ja, en die nachten? Want ik heb thuis een beetje een soort gevecht qua winter-zomerdekbed.
3: Ja, nou ja, heb je je winterdekbed de komende dagen wel nodig. Want de temperatuur gaat omlaag. Afgelopen nacht was het niet verder afgekoeld dan zo'n 10 à 11 graden. Komende nacht een minimumtemperatuur van 7 of 8 graden. Dus dat is al duidelijk wat frisser. Tijdens de herdenking vanavond 13 of 14 graden. Dan is het tamelijk rustig. En nou ja, op een enkele paar lichte spatjes regen in de zuidelijke delen van de provincie na blijft het droog.
4: Gelukkig.
3: Nou hebben we bevrijdingsdag. Ook overwegend veel bewolking, net als vandaag. Mogelijk een beetje regen in de zuidelijke delen. Tot hoever die regen komt, is nog eventjes de vraag. Maar ik denk dat het met name in de ochtenduren zal zijn dat je de paraplu soms nodig hebt. Want 's middags en 's avonds is het meestal droog. En misschien dat aan het einde van de dag de zon eventjes doorkomt.
2: Oh. Nou, dat is mooi. Hè? Want ja, dan komen die festivals ook op gang natuurlijk. Ja, beetje in de loop van de middag, avond.
4: Ja. 's Ochtends is dat erg rustig nog.
3: Ja, ja, nou, okay. Wat verder morgen opvalt is de wind. Die zal gaan toenemen, waait vanuit het noorden. En daardoor wordt het toch beduidend frisser dan vandaag. 13 of 14 graden is de maximumtemperatuur. Ja, je hebt het over je dekbed. Nou ja, de dag daarna worden toch tamelijk fris, met in de nacht naar donderdag mogelijk zelfs vorst aan de grond.
2: Joh.
3: Ja, Dus ja, dan kan je gewoon die winterdekbed gewoon oplaten. Die temperaturen die blijven overdag aan de lage kant. Met hooguit zo'n 15 graden voor de woensdag en de donderdag. Het is wel zo dat het droog blijft. Geregeld zonneschijn. Niet al te veel wind voor de donderdag. En dan is het best aangenaam lenteweer.
2: Okay.
3: En vrijdag ook een droge dag. De wind waait dan vanuit het zuiden. De temperatuur gaat dan omhoog richting de normale waarde. 16, 17 graden. En met geregeld zon is het best prima lenteweer.
2: Ja, durf je al vooruit te kijken naar het weekend? Dat is eigenlijk nog te ver, hè?
3: Ja, dan wordt het nog even de vraag of je dat dekbed eraf moet gaan halen. Want die temperatuur die kan nog alle kanten op. Wat ik nu voor de zaterdag en zondag heb gezien... is dat de temperatuur toch wel iets omhoog gaat. 'S middags een paar buien, af en toe zonneschijn. Dus ja, nou ja, ik denk dat je... dekbed in ieder geval deze week erop kan laten.
4: Het winterdekbed, hè?
2: Ja, ik wil dat weg juist, maar goed.
3: Kan het voorstellen.
4: Je zegt het wel zo makkelijk. Erop, maar het moet ergens in. En dan moet het er weer uit, en dan moet een andere erin. Dat is het gedoe.
3: Nou ja, dat is zeker het gedoe. Maar ja, ik bedoel... en vervolgens moet je dan, als je naar de zomer gaat... dat ding weer eraf halen.
4: Ja, erop.
3: Onder het lakentje.
2: Alleen een lakentje.
3: Dus,
2: goed.
4: Oh ja, dat is een goeie.
2: Nou,
4: ja.
2: Als de uitdagingen niet groter worden in het leven... zal het wel meevallen.
4: Diana, dankjewel.

0: Stay if you wanna dance, Thomas Smit.
1: We gaan naar de sport. Almere City heeft zaterdag de tweede ronde van de play-offs voor promotie naar de eredivisie bereikt. In het Janmarstadion was de ploeg met 3-0 te sterk voor Den Bosch.
0: Ja, dat komt over het resultaat van de heenwedstrijd, want die hadden de Almere al met 2-3 gewonnen. Verslaggever Martijn de Groot sprak met spits Ferdi Druijf, de maker van 2-0.
2: Ferdi Druijf, jullie winnen de return tegen FC Den Bosch met 3-0. Ja, geen veldje aan de lucht vanmiddag, hè?
3: Nee, het was een lekkere wedstrijd. Eerst zelf was een beetje stroefje. Er was niet zo heel veel aan voor mijn gevoel. Maar we kregen ook niet de kansen tegen. En ja, ik vond dat we het gewoon goed uitspeelden. Goede goal weer van Marley. Waardoor je op 1-0 komt. Ja, we proberen het wat beter uit te spelen. En ja, we trekken het gewoon, de tweede helft trekken we het gewoon naar ons toe.
2: Ja, in de omschakeling ben je dan een aantal keren gevaarlijk. Maar dan gooi jij de deur in het slot, hè, met een geweldige goal, die 2-0. Die via de onderkant van de lat binnenploft.
3: Ja, het was een lekkere goal. We hadden al een aantal kansen die we nog beter kunnen uitspelen. Even wat rustiger in de 16 en voor de 16. Dat zeiden we al in de rust ook al. En uiteindelijk doen we dat gelukkig wel. En ja, ben ik blij dat ik hem nog net voor de wissel inschiet. En dan ben ik ook blij voor Julian dat hij hem er ook even inschiet.
2: Heerlijke sfeer. Jullie hebben het lekker gevierd met de supporters, hè?
3: Ja, zeker. Absoluut. Kijk, ze staan er altijd. En of het nou uit of thuis is. Dus dat is hartstikke mooi. En we voelen de steun achter ons. En maakt niet uit. Al het hele seizoen. Ook toen het minder ging voelden we dat ook al. En nu voelen we dat ook. Ja.
2: Eerste horde is genomen. Er volgen er nog 3. Wil je naar de Eredivisie gaan? Hè? Ja, wat zegt dit jou?
3: Zeker, absoluut. Ja, ik wil gewoon de club helpen. En vanuit daaruit zien we het wel. Dus voor mezelf uit dan natuurlijk. Hè. Maar ik vind het een mooie club. Ik heb het met heel veel plezier speel ik hier. Dus ja, ik ben heel tevreden hier.
2: En nu wacht woensdag al de Graafschap. Hè. Eerst hier thuis en dan de return zaterdag op de Vijverberg. Hoe schat je jullie kansen in tegen de Superboeren?
3: Ja, gewoon goed. Als je kijkt naar de wedstrijden die wij nu hebben gespeeld. Ja, vind ik ons goed spelen. En we komen steeds beter in de ritme. Dus ja, ik kijk er positief naar uit.
1: Nou, kijk eens aan. Ferdi Druijf van stad van Almere City. Woensdagavond dus, de eerste wedstrijd in de tweede ronde van de play-offs. En die begint om 7:15.
0: Berichten van buiten Flevoland. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is beklad met rode verf. Ook is het woord genocide erop geschreven, ziet deze verslaggever van Goedemorgen Nederland.
4: Het is best wel aanwezig, wat ik zeggen. Maar wat ik opmerkelijk vind om te zien is, als je ernaar kijkt hoe snel ze dat weer wegkrijgen. Ze zijn bezig met een hoge drukspuit. En op het moment dat ze eroverheen gaan, is ook meteen die rode tekst weer weg. Dus ik denk dat dit met een klein half uurtje wel weer helemaal schoon is. Het gaat redelijk rap.
0: Bij het monument is vanavond de nationale dodenherdenking.
1: Zeker 3 passagiers van een Nederlands cruiseschip dat voor de kust van Kaapverdië ligt zijn overleden aan een luchtweginfectie. Mogelijk komt dat door een besmetting met het Hantavirus. Dat wordt verspreid door ratten en muizen. Onder de slachtoffers zijn 2 Nederlanders. Ons land wil 2 zieke bemanningsleden van boord krijgen omdat ze dringend medische hulp nodig hebben. De rest van de mensen aan boord moet in hun hutten blijven, zegt correspondent Alice van Gelder.
5: Ja, verder zegt de cruiseschipmaatschappij dus vooral te kijken naar die zieke bemanningsleden. Overigens zijn dat niet de enigen die ze van boord willen halen. Ze zullen natuurlijk ook wel de andere mensen die nog aan boord zijn waarschijnlijk van boord willen halen. Ook zou er nog een lichaam nog aan boord zijn wat ze naar Nederland zouden willen repatriëren. Hoe en wat, dat zal vandaag wel duidelijker worden.
1: Ja, er is verder nog veel onduidelijk over hoe het virus zich nou precies heeft kunnen verspreiden.
0: En dat waren
1: wat zaken uit binnen- en buitenland.
0: Ja.
6: Dit is een uittip.
7: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
6: Dit was een uittip. Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
9: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant. Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
10: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
11: Oké.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
13: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
14: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
15: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Militair Toon Hunkemuller bijvoorbeeld. Hij is net in militaire dienst als het misgaat op de Grebbelinie. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Toon op nmm.nl/vrijheid.
16: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: In aanloop naar de dodenherdenking vanavond heeft de Almere er tijdelijk een verzetsmuseum bij. Bij Jeugdland in Almere stad staat een juniorversie op wielen. Daar worden verhalen uit de oorlog verteld. Bloemisten in Dronten zijn al dagen in de weer met bloemenkransen die vanavond het herdenkingsmonument op het Meerpaalplein versieren. Daarbij worden vooral kleurrijke bloemen gebruikt, zoals pionknoppen, violieren en anjers. Het gaat om 25 kransen. De Almeerse politiek moet meer aandacht besteden aan de bestuurscultuur. Dit om te voorkomen dat wethouders aan de lopende band blijven sneuvelen. Met die boodschap komt oud-ChristenUnie-wethouder Roelie Bos, zei ze gisteren in het politieke praatprogramma Over Flevoland gesproken.
17: Wij zochten natuurlijk altijd wel mannetjesputters. Want die moesten iets bereiken.
18: Ja.
17: Maar dat dan ook een andere kant heeft waar je mee om moet leren gaan, dat is lastig.
0: Almere heeft sinds 2002 24 wethouders versleten.
19: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is beklad met rode verf. Ook is het woord genocide erop geschreven, meldt Stadsomroep AT5. Bij het monument is vanavond de nationale dodenherdenking. Bij een camping aan een meer in de Amerikaanse staat Oklahoma zijn gewonden gevallen bij een schietpartij. Zeker 10 mensen zijn naar ziekenhuizen gebracht. Anderen zijn zelf naar het ziekenhuis gereden. En het treinverkeer in het zuiden van de Randstad is ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Tussen Utrecht en Den Haag rijden geen treinen, meldt de NS. En ook niet tussen de treinen van Den Haag naar onder meer Enschede en Leeuwarden.
20: Een heel goedemorgen. We hebben vandaag met een rustige lentedag te maken in Flevoland. Het is eerst overal droog en sterk nevelig. Geleidelijk komt de zon tevoorschijn. Zeer lokaal kan vanmiddag een bui ontstaan, maar op de meeste plaatsen blijft het de hele dag droog. De temperatuur stijgt vanmiddag naar 18 graden. Met weinig wind is het best aangenaam. Vanavond tijdens de herdenking is het rustig bij 14 graden. In de zuidelijke delen kan plaatselijk een lichte bui voorkomen. Vannacht is het met een minimumtemperatuur van 7 of 8 graden niet koud. Morgenochtend bewolkt en mogelijk een beetje regen, vooral in de zuidelijke delen van de provincie. Verder blijft het meestal droog en vooral later op de dag is een beetje ruimte voor de zon. Door een toenemende noordelijke wind is het met hooguit 13 of 14 graden frisser dan vandaag. Woensdag tot en met vrijdag droog en meer ruimte voor de zon. De wind neemt iets af, maar de temperatuur blijft aan de lage kant voor de tijd van het jaar.
1: Ben je wel eens bij het buurtfestival Muziek in het Portiek geweest in Emmeloord?
0: Nee, maar het klinkt heel dichtbij.
1: Ja, en heel knus en heel gezellig. Okay. Nou, dat is het ook. Maar ze zochten nieuwe bandleden. Nou, die hebben zich gemeld.
21: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Ed Sheeran. Maar Emmeloord heeft...
1: Een heel leuk evenement. Laagdrempelig ook. Muziek in het portiek in Emmeloord. En de band Pim and the People die treedt daar voor het eerst op dit jaar.
0: Ja, dat is Pim de Wit. Die meldde zich aan voor dit buurtfestival.
2: Het is natuurlijk een prachtig initiatief. Iedereen kan komen luisteren, lekker rustig in een achtertuintje bij iemand of in een park. En dat, ja, daar passen wij denk ik precies tussen. En we willen graag onze muziek tegen horen brengen bij iedereen. Dus ja.
3: Waarom passen jullie dan in die kleine setting?
2: Door onze muziekkeuze, denk ik. Het is niet de muziek die in een grote feesttent past. Het is juist het intieme. We spelen Elvis Presley. Johnny Cash, wat ik al zei. Wat rustige nummers van Danny Vera. En dat past denk ik perfect in een achtertuin.
3: Rob Redeboot van cultuurbedrijf Noordoostpolder is blij met Pim and the People als nieuwe aanwas.
4: Zij gaan straks op zaterdag 9 mei gaan zij 3 keer een half uur optreden. Ergens in een hele mooie achtertuin, heb ik begrepen. Bij een gezellige familie die zich heeft opgegeven. En dan komt er fietsend veelal publiek langs. En die blijven een half uurtje luisteren of kijken. En dan gaan zij weer door naar het volgende thuistheater.
3: Muziek in het portiek wordt komende zaterdag voor de 5e keer gehouden. De organisatie is blij dat het na opstartproblemen in coronatijd toch is uitgegroeid tot een populair evenement.
4: Het is zeker in deze barre tijden, zoals we allemaal weten, heel belangrijk dat we elkaar een beetje blijven ontmoeten. En wij doen dit graag, niet alleen om jong talent een podium te bieden, maar vooral ook voor de kennismaking in de buurten, integratie, saamhorigheid. En kom eens een keertje bij een ander over de vloer. En dan is muziek een heel mooi middel.
2: Ja, die moeten ze er absoluut in houden. Volgens mij is er heel veel vraag naar in die zin. Ja, de mensen komen graag naar muziek kijken. Zeker als het zo laagdrempelig is en zoveel verscheidenheid aan soorten muziek. Dus dat denk ik dat echt wel toekomst heeft. Yeah.

0: Ja. Pim en de People is zaterdag te zien in de tuin van Eemstraat 26 in Emmeloord.
1: En dan, wat je gisteren hebt gemist op Radio en TV, hebben we straks een kort overzicht van?
2: Ja, nou, Nieuwsuur had het bijvoorbeeld over het Eurovisie Songfestival.

0: Sir Davis Group, terug naar de jaren 60 en Gimme Some. Ja, het was dat nieuws u erover begon, dat ik dacht van, oh ja, we hebben ook nog iets over als een Eurovisie
1: Songfestival. We hebben het Eurovisie. Ja, ook al doen wij niet mee, dat gaat natuurlijk gewoon beginnen over 10 dagen om precies te zijn. 5 landen doen niet mee vanwege de deelname van Israël.
0: Nou, dan wordt het niet zo laat.
1: Nederland is daar dus ook bij. Laat het ook, nou ja, of afweten. We doen niet mee. Songfestivaldirecteur Martin Green, die vertelt waarom Rusland niet mee mag doen en Israël wel.
2: It seems to me that during the start of the Russian-Ukraine war, there was nearly a global consensus over what actions to take, which is simply absent from this. And of course, our membership, who overwhelmingly voted for the status quo. So, you know, if nothing else, it proves that there is no consensus on this matter.
1: Vorig jaar was er ook kritiek op Israël omdat de overheid campagne zou hebben gevoerd om de inzending te promoten. Nou, dat is tegen de regels. Green belooft dat daar strenger op gecontroleerd zou worden.
2: We thought it was disproportionate too. Now, it's something you can really only look at after the fact, right? Which we did, because the membership asked us to and we wanted to. And that's why we brought in some guidance about proportionality.
3: And will there be consequences if it would happen again?
2: Yes, absolutely.
1: Het hoofd van de Spaanse omroep en ook commentator Cornald Maas kwamen met een idee dat het festival minder gevoelig zou maken voor actuele politiek. Alle landen die betrokken zijn bij een gewapend conflict zouden dan niet mogen meedoen. Nou, dat zou betekenen dat ook Oekraïne niet kan deelnemen. Ja, en nog wel heel veel meer landen, denk ik.
0: Een hele lijst.
1: Ja, ja, ik denk misschien hou je nog 2 deelnemers over. Green ziet daar ook helemaal niks in.
2: Any idea that results in the exclusion or the penalization of Ukraine would not be considered. This is not something we want to see, that Ukraine are made collateral damage.
0: De Verenigde Staten trekken 5000 militairen terug uit Duitsland. Volgens experts doet president Trump dat omdat hij boos is over de kritiek van de Duitse bondskanselier Merz op het Amerikaanse beleid ten aanzien van het buitenland. Bij RTL Tonight was hoogleraar militaire studies Martijn Kitsen te gast. Hij denkt dat we niet bang hoeven te zijn dat Trump alle militairen uit Duitsland weghaalt.
4: In totaal 68.000 Amerikaanse militairen permanent in Europa. Daarbovenop zijn er nog eens eenheden. Bijvoorbeeld in Polen zitten op dit moment 10.000 Amerikanen, maar niet voor vast. Maar wat het congres heeft gezegd, als jij minder dan 76.000 Amerikaanse militairen in Europa hebt, willen wij een gedetailleerd plan zien. Ja, en dat plan is er niet. En daar zit nu de weerstand in. En vandaar ook dat hij niet kan zeggen, ik haal ze allemaal terug.
0: Wel maakt deze hoogleraar zich ergens anders zorgen over.
4: Wat mij vooral eigenlijk verontrust is, dat die troepen die worden teruggehaald, maar er zouden ook dit jaar zouden nieuwe eenheden met lange afstandsraketten in Duitsland worden neergezet. En die waren bedoeld juist om Rusland af te schrikken. Daarvan heeft Trump gezegd, daar haak je streep doorheen, die komen niet meer. En dat is een capaciteit die we in Europa niet zelf hebben, die we wel zijn aan het bouwen, maar dat duurt nog een paar jaar.
0: En dat heb je gisteravond gemist op radio en tv.
1: Dit was Flevoland is wakker voor deze maandagochtend, de 4e mei. Zometeen Flevoland Muziekland met Leo. En dit is Al Green, Let's Stay Together.

0: Dit is Flevoland.
1: Integratie, saamhorigheid en kom eens een keertje bij een ander over de vloer. En dan is muziek een heel mooi middel.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik heb ook wel eens een keer een dag dat het even tegen zit. Maar als je dan als team zijn en dan maar weer sterker uit die strijd komt, dan doe je het gewoon goed.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Zeker, absoluut. Ja, ik wil gewoon de club helpen. En vanuit daaruit zien we het wel.
0: Dit is Flevoland.
4: En dat past denk ik perfect in een achtertuin.
5: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
6: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
7: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
8: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Tijdelijk junior verzetsmuseum op wielen in Almere. En bloemister Dronten druk met kransen voor de dodenherdenking vanavond. Meer nieuws komend uur in Flevoland is wakker. Nee, om 9:30.
10: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender.
11: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De gemeente Amsterdam is druk bezig om het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam schoon te krijgen. Het monument is beklad met rode verf. Ook werd het woord genocide erop geschreven, maar dat is inmiddels verwijderd, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
12: We staan met heet water te spuiten en met borstels de resten weg te krijgen. Het is wel taaie verf en de steen van het monument is een natuursteen die poreus is, dus dat maakt het lastig, maar ze krijgen het weer schoon.
11: Bij het monument is vanavond de nationale dodenherdenking. In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn veel gewonden gevallen bij een schietpartij. Hoe die eraan toe zijn is nog niet bekend en er is ook nog geen schutter opgepakt. De schietpartij was bij een camping aan een meer waar op dat moment een feest aan de gang was. Het treinverkeer in het zuiden van de Randstad is ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Tussen Gouda en Den Haag rijden tot zeker 9:45 veel minder treinen, meldt de NS. ProRail zegt bezig te zijn de seinstoring te verhelpen, maar kan nog niet zeggen hoe lang dat duurt. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar de opvang van SOS Dolfijn in Annapallona. Het dier werd op het strand getrokken en koel gehouden met natte doeken, zegt de man die de dolfijn vond.
13: Mensen zijn druk bezig om de dolfijn nat te houden, dat die niet overhit raakt. Heel voorzichtig, houden het luchtgaatje vrij.
11: Een witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het is gebeurd bewijst volgens SOS Dolfijn dat er iets mis was. En dan nog het weer tot besluit. Het is wisselend bewolkt, maar grotendeels droog. Vanmiddag valt er lokaal een enkele pittige bui met kans op onweer. En ook vanavond, tijdens dodenherdenking, blijft het niet overal droog. Het is nog steeds vrij zacht met 17 tot 21 graden. Morgen vooral in het zuidoosten kans op regen, elders geregeld zon en droog bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: Dankjewel, Flevoland Muziekland. Over ruim 2,5 minuten trappen af met een man die gisteravond heel laat is opgebleven.
14: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
15: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
16: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
17: Wij zijn Medipoint.
18: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
19: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
18: En voor de sta-opstoel van Toon.
20: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
18: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
21: Het is code rood bij Dirk.
22: Wat zeg je?
21: Het is code rood bij Dirk.
22: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
21: Ja, wat op Dirk kun je rekenen.
18: Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
22: Ook in de actie bij Dirk. Melk Uniebreker. 99 cent. Dat is minder dan een euro.
23: Nu, later en altijd.
24: Ga je bijna met pensioen?
25: Ja.
24: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
25: Nee.
24: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
26: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
27: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
28: Met Leo Schouwenaar.

Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland. Nieuw en goud van oud. Je zingt ze allemaal mee. Dit is Flevoland Muziekland.

The Kids in America door Kim Wilde. En ja, ze heet natuurlijk niet echt Wilde met haar achternaam, maar ze had al een beroemde vader in de jaren 60. Dat is Marty Wilde. En ja, die had ook al die artiestennaam, dus dochter heeft het ook maar gedaan. Dat was een van haar grote hits van haar uit de jaren 80, Kids in America. En we openden met de man die het gisteravond dus heel laat heeft gemaakt. Dat was Harry Styles en Late Night Talking. Ik weet niet of je drie kwartier geleden ook al de radio aan had. Heb je een reportage kunnen horen van de Emmeloordse band Pim and the People. En Pim and the People is een van de bands die zich volgende week, aankomende zaterdag, inzet voor een gezellig muziekfestival. Muziek in het portiek kun je door heel Emmeloord overal gezellig bandjes horen en zien. Ook natuurlijk op mooi weer dan op die zaterdag 9 mei. Muziek in het portiek tot een succes te maken. En het leuke was, die vertelde van Pim, vertelde van, nou, we doen muziek van Johnny Cash doen we bijvoorbeeld, maar we spelen ook muziek na van Danny Vera.

Ja, een beetje jaloersig diep in deze Monique Smit. Ik wil je helemaal spreken, dus af. Die man is dan voor Monique en dan de rest, daar blijven we dan vanaf. Ja, en daarvoor Danny Vera, Pressure Makes Diamonds. Kiek de Kiekendief, die heeft de vakantie een beetje in zijn bol en is alvast eens wezen kijken op het beachstrand in Zeewolde. De actuele aanleiding was dat er een positief zwemadvies was sinds jaren voor dat strand. Dat is natuurlijk hartstikke leuk met het seizoen weer. Er is een foto gemaakt daarvan met de drone. Ja, nou, Kiek kan vliegen. Kiek kan vliegen. Ja, zo gaat dat. En er is natuurlijk weer wat veranderd op de rechterfoto. We zien gezellige vakantiehuisjes, een jachthaven en een kommetje. Dat is dan strand. Er liggen een paar bootjes en zo. Ja, er staan auto's geparkeerd. Er is van alles te zien en te doen. Maar wat is het verschil tussen de linker en de rechterfoto? Als jij dat ziet, dan mag je bellen. 0320 28 50 50. Je mag het ook doorgeven via de website omroefleveland.nl/kiek. Daarop staat een invulformulier. omroefleveland.nl/kiek. Dan kun je het ook invullen en dan zien we je gegevens wel verschijnen hier in de studio. Je hebt nog ruim de tijd. Pas om 11 uur gaan we sluiten en dan gaan we bekendmaken wat het verschil is tussen de linker en de rechterfoto. Van grote hoogte genomen van het beachstrand bij Zeewolde. Gaan we ook kandidaten bellen en die mogen dan draaien aan het rad.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helder zien. Snap je, bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

0: spruittip.
1: In het Lange Hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
0: Dit was een uittip.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
2: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
9: Flevoland met het regionieuws.
10: In aanloop naar de dodenherdenking vanavond heeft Almere er tijdelijk een verzetsmuseum bij. Bij Jeugdland in Almere stad staat een juniorversie op wielen. Daar worden verhalen uit de oorlog verteld. Bloemisten in Dronten zijn al dagen de weer met bloemenkransen die vanavond het herdenkingsmonument op het Meerpaalplein versieren. Daarbij worden vooral kleurrijke bloemen gebruikt, zoals pionknoppen, violieren en anjers. Het gaat om 25 kransen. De dodenherdenking vanuit Dronten wordt traditioneel altijd uitgezonden bij ons op tv en ook te volgen op de radio.
11: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Burgemeester Halsema van Amsterdam noemt de bekladding van het monument op de Dam op 4 mei een ongelooflijk laffe daad. Het monument is bewerkt met rode verf en het woord genocide was erop geschreven, maar dat is inmiddels verwijderd. Het treinverkeer tussen Den Haag en Gouda wordt langzamerhand weer hervat. Het was vanochtend ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht en daardoor reden er veel minder treinen. En in de Amerikaanse staat Oklahoma zijn veel gewonden gevallen bij een schietpartij. Hoe die eraan toe zijn is nog niet bekend en ook is er nog geen schutter opgepakt.
12: Goedemorgen. Het weer in Flevoland. Over het algemeen is het deze zondagochtend droog en af en toe schijnt nog de zon. Maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en in de loop van de ochtend volgen al enkele buien. Er waait een zwakke tot matige zuidelijke wind en daarmee wordt nog altijd zachte lucht aangevoerd, want aan het eind van de ochtend is het al 17 graden. Vanmiddag is het over het algemeen bewolkt en valt buiige regen, oftewel regen met een wisselende intensiteit. De zuidwestenwind is meestmatig en het wordt maximaal 19 graden. Vanavond valt eerst nog een enkele bui, maar geleidelijk aan wordt het weer droog in de provincie. Komende nacht is het overal droog, maar wel bewolkt en lokaal kan nevel of een mistbank ontstaan. De temperatuur daalt naar een graad of 11 en er waait een zwakke tot hooguit matige zuidwestelijke wind. Morgen blijft het op de meeste plaatsen droog, geregeld schijnt de zon en met 18 graden is het nog altijd vrij zacht voor de tijd van het jaar.
10: Flevoland Muziekland gaat zo verder met Something Stupid. De oorspronkelijke versie komt uit 1966. Ik heb misschien de cover van een jaar later van Frank en Nancy Sinatra, maar wij draaien die van de... Hoe is op.
13: Flevoland. Goedemorgen.
14: Flevoland Muziekland.
13: Met Leo Schouwenaar.

0: liedjes Herman's Hermes en No Milk Today. En daarvoor ook een uit de jaren 60, maar dan helemaal opnieuw gedaan. Something Stupid door Robbie Williams en Nicole Kidman.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 1983 en dan naar de meidagen van 1983. Ja, Michael Jackson was toen heer en meester in de Nederlandse hitparade. Maar die hoor je vaak genoeg hier. Ik heb er eentje gekozen van de Greg Kim Band en Jeopardy.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 83.

Alex Warren, zijn nieuwe single heet Fever Dream. En daarvoor uit de top 40 van toen, Greg Gimb Band uit 83. Een Jeopardy, je bent bij Flevoland Muziekland. En wie jarig is trakteerd, René Vroger wordt 65. En hij trakteert ons, de muziekliefhebbers, op een heleboel duetten. Een van die duetten heeft hij opgenomen met Waylon. Die nieuwe single die heet Hoe de Liefde Gaat, is de hele week onze Pipa Polderplaat. Is dat niet mooi? Maar eerst nog even terug naar alweer de jaren 80 met de Nolans. Ja, ze komen een beetje aandacht tekort. Nou, daar kunnen we wat aan doen in Flevoland Muziekland. Hier zijn ze met Attention to Me.

Oh ja, ik vergeet te vertellen, hij is deze week de polderplaats, dus je hoort hem wat vaker dan normaal. Kiek de Kiekendief heeft een is gaan vliegen. Ja, daar is de vogel voor natuurlijk. En een dronecamera mee. En heeft een foto gemaakt van een gezellig strand in Zeewolde. Met een vakantiepark erbij en een jachthaven. Daar was het heugelijke nieuws dat ze goed zwemwater hadden. Voor het eerst in zoveel jaren. Maar ja, er liggen bootjes, er staan auto's, er staan huizen. Jachten op een rij ook nog. Wat is het verschil tussen de linker en de rechter foto? Zit het in de gebouwen? Zit het in de beplanting? Het kan allemaal. Als jij het weet, dan mag je bellen. 0320 28 50 50. En je mag het ook doorgeven via omroepflevoland.nl/kiek. En wie weet bellen we je dan na 11 terug om ja, kans te maken op mooie prijzen via het Rad van Fortuin. De Weekend heb ik nog voor je. En Bob Marley met No Woman, No Cry. Dat in het eerste uurtje van Flevoland Muziekland. Maar we hebben nog een uurtje na tienen. Dan met Basti.

0: een dikkertje. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft de VS gewaarschuwd om niet de straat van Hormuz binnen te varen. Het hoofd van de Iraanse strijdkrachten zegt keihard te zullen reageren op iedere dreiging en dat koopvaardijschepen en olietankers zich niet mogen verplaatsen zolang ze daar geen toestemming voor hebben van Iran. Het dreigement komt na het bericht van de Amerikaanse president Trump, die zegt dat de VS vandaag begint met het begeleiden van schepen die vastzitten in de Zeestraat. Burgemeester Halsema van Amsterdam noemt de bekladding van het monument op de Dam een ongelooflijk laffe daad. Bij het monument is vanavond om 8 uur de nationale dodenherdenking. Het monument is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. Volgens Halsema kwetst het niet alleen nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog, maar alle Nederlanders voor wie onze nationale herdenking belangrijk is, zegt ze. Premier Jetten noemt de bekladding een idiote en volstrekt onacceptabele actie. In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn veel gewonden gevallen bij een schietpartij. Hoe die eraan toe zijn is onbekend. Er is ook nog geen schutter opgepakt. De schietpartij was bij een camping aan een meer waar op dat moment een feest aan de gang was. Het treinverkeer tussen Den Haag en Gouda wordt langzaamaan hervat. Het was vanochtend ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Daardoor reden er veel minder treinen. ProRail zegt dat de seinstoring is verholpen, maar dat het nog even kan duren voordat alles weer rijdt volgens de dienstregeling. Dan het weer. Veel bewolking, maar op de meeste plaatsen eerst droog. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond, tijdens dodenherdenking, blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog en dan wordt het 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: is Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran zegt keihard te reageren op iedere dreiging in de straat van Hormuz. Het land waarschuwt de VS om de zeestraat niet binnen te varen. Ook zegt Iran dat schepen daar zich niet zonder toestemming mogen verplaatsen. Iran reageert op president Trump, die zegt dat de VS vanaf vandaag schepen begeleidt die vastzitten in de zeestraat. Burgemeester Halsema van Amsterdam noemt de bekladding van het monument op de Dam een ongelooflijk laffe daad. Op die plek is vanavond om 8:00 de nationale dodenherdenking. Het monument is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. Volgens Halsema kwetst het niet alleen nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog, maar alle Nederlanders voor wie onze nationale herdenking belangrijk is. Premier Jette noemt het een idiote en volstrekt onacceptabele actie. Wie er achter de bekladding zit, is niet bekend. In Moskou is een drone ingeslagen in een woontoren. Dat heeft de burgemeester van de Russische hoofdstad gezegd. Hij zei ook dat niemand gewond is geraakt. Op beelden is te zien dat een paar van de hogere etages zijn beschadigd. De brokstukken van de toren kwamen neer op geparkeerde auto's naast het gebouw. Het complex staat in een rijke buurt in Moskou en is niet ver van het Kremlin. Marianne Vos kan niet meer verder met de Vuelta voor vrouwen. De 38-jarige wielrenner viel gisteren in de eerste etappe en leek in eerste instantie in orde. Ze maakte de eerste rit in de Ronde van Spanje nog af. Maar nu blijkt dat ze haar sleutelbeen heeft gebroken. Marianne Vos was bij haar vorige 3 deelnames aan de Vuelta goed voor 6 ritzegers. Dan het weer, veel bewolking, maar op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond, tijdens dodenherdenking, blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen, bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog, bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek op Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie is op zoek naar 3 verdachten vanwege de bekladding van het monument op de Dam. Dat is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. De actie is opgeëist door activisten van Palestine Action Amsterdam. Ze noemen het hypocriet dat slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht, terwijl er volgens hen geen aandacht is voor de voortdurende genocide. Op de Dam is vanavond om 8 uur de nationale dodenherdenking. Schoonmakers zijn druk bezig het monument schoon te krijgen. De verwachting is dat dat op tijd zal lukken. De politieagenten die eind vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden die erop crashte, worden niet vervolgd. Bij het ongeluk kwamen 3 inzittenden om het leven en raakte een 4de gewond. De agenten gaven de bestuurder een stopteken vanwege te hard rijden, maar hij negeerde dat. De politiewagen zette daarna de achtervolging in en de bestuurder gaf plankgas. Hij verloor de macht over het stuur en knalde tegen een boom. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de agenten zich aan alle richtlijnen gehouden. De Amerikaanse gamewinkel GameStop wil de veilingsite eBay opkopen voor ruim 47 miljard euro. Dat is opvallend omdat GameStop een veel lagere beurswaarde heeft dan eBay. Bovendien heeft het de afgelopen jaren in de VS veel gamewinkels moeten sluiten. Voor de overname zou GameStop miljarden dollars moeten lenen. 5 jaar geleden ontstond er een enorme hype rond GameStop. Mensen kochten toen massaal aandelen, waardoor de prijzen in korte tijd hard stegen. Wielrenster Marianne Vos heeft haar sleutelbeen gebroken en stopt daarom met de Vuelta voor vrouwen. Vos viel gisteren in de eerste etappe aan het begin van een afdaling, maar ze maakte die rit nog wel af. Dan het weer vanmiddag, stevige regen- en onweersbuien. Ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. En dan wordt het 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek hier op Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran zegt in de straat van Hormuz een Amerikaans marinefregat te hebben aangevallen met 2 raketten. Het schip zou waarschuwingen van Iran hebben genegeerd. De VS zei gisteren dat het vanaf vandaag schepen gaat begeleiden die vastzitten in de zeestraat. President Trump zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen om hun schepen daar weg te krijgen. Iran dreigde daarop te zullen aanvallen als Amerikaanse schepen de straat van Hormuz zouden binnenvaren. NAC Breda heeft het kort geding in de zogenoemde paspoortkwestie verloren. De wedstrijd tegen Go Ahead Eagles wordt niet overgespeeld. NAC verloor die wedstrijd met 6-0 en maakte bezwaar omdat een basisspeler van Go Ahead geen Nederlands paspoort meer had. De rechter zegt dat het belang van NAC niet opweegt tegen het belang van de KNVB. Als NAC gelijk had gekregen, hadden mogelijk 133 andere wedstrijden opnieuw gespeeld moeten worden. De politieagenten die eind vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden die daarop crashte, worden niet vervolgd. Bij het ongeluk kwamen 3 inzittenden om het leven en raakte een 4de gewond. De agenten gaven de bestuurder een stopteken vanwege te hard rijden, maar hij negeerde dat. De politiewagen zette daarna de achtervolging in en de bestuurder gaf plankgas. Hij verloor de macht over het stuur en knalde tegen een boom. Videogamewinkel GameStop wil veilingsite eBay overnemen voor omgerekend ruim 47 miljard euro. En dat is opvallend omdat het Amerikaanse bedrijf een stuk kleiner is dan eBay. Om de koop te bekostigen moet het miljarden lenen. Dan het weer. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. Ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. En dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM, hou.

0: Lekkere muziek hier op Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het echtpaar dat is overleden na een mogelijke uitbraak van een virus op een cruiseschip komt uit het Friese dorp Houderwijk. Het zijn een man en een vrouw van 69 jaar. Hun lichamen worden later naar Nederland gebracht. Het schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers voor een cruise over de Atlantische Oceaan vanuit Argentinië. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Iran zegt in de straat van Hormuz een Amerikaans marineschip te hebben aangevallen met 2 raketten. Het schip zou waarschuwingen van Iran hebben genegeerd. De VS zei gisteren dat het vanaf vandaag schepen gaat begeleiden die vastzitten in de zeestraat. President Trump zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen om hun schepen daar weg te krijgen. Iran dreigde daarop te zullen aanvallen als Amerikaanse schepen de straat van Hormuz zouden binnenvaren. De VS ontkent dat er een marineschip is aangevallen door Iran. Het is opnieuw niet gelukt om een advocatenteam te vinden om Ridouan Taghi bij te staan in de strafzaak die tegen hem loopt. Dat heeft het zogenoemde dekenberaad bekendgemaakt. De afgelopen maanden zijn er met meerdere advocaten gesprekken gevoerd, maar niemand bleek bereid om de zaak tegen Taghi op zich te nemen. Ridouan Taghi is de hoofdverdachte in het Marengo-proces en zit al een jaar zonder advocaten. Vincent van Sliedrecht stopt na bijna 3 jaar als bondscoach van de Nederlandse basketbalsters. Hij combineerde die functie met zijn werk als coach van LWD Basket in Leeuwarden. En wie van Sliedrecht opvolgt is onbekend. Dan nog het weer. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog bij 14 tot 20 graden. Morgen, bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog. Het wordt dan 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek op Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het echtpaar dat is overleden na een mogelijke uitbraak van een virus op een cruiseschip komt uit het Friese dorp Houwerwijk. Het zijn een man en een vrouw van 69 jaar. Het Nederlandse schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers voor een cruise over de Atlantische Oceaan vanuit Argentinië. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Er is nog een derde slachtoffer overleden en dat zou een Duitser zijn. 2 bemanningsleden werden ook ernstig ziek. 1 van hen is een Nederlander, meldt het ANP. En bij een andere passagier werd het hantavirus vastgesteld. De man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op Amalia en Alexia ontkent dat hij de prinsessen wilde doden. Uit verhoren blijkt dat hij denkt dat hij een liefdesrelatie heeft met prinses Amalia. De man van 33 werd begin februari aangehouden in een hotel in Den Haag. In zijn hotelkamer lagen 2 bijlen en briefjes met dreigende woorden en de namen van Amalia en Alexia. Volgens justitie is de man verward en hij blijft voorlopig vastzitten. De persoonlijke beveiliging van de Russische president Poetin is drastisch opgevoerd. Dat blijkt uit een rapport van een Europese inlichtingendienst dat CNN in handen heeft. Er zouden onder meer bewakingssystemen zijn geïnstalleerd in huizen van personeelsleden die dichtbij Poetin staan. Koks, lijfwachten en fotografen van de president zouden ook niet meer met het OV mogen reizen. Het Kremlin zou de beveiliging van Poetin hebben opgeschroefd vanwege moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Het is opnieuw niet gelukt om een advocatenteam te vinden om Ridouan Taghi bij te staan in de strafzaak tegen hem. Het dekenberaad zegt dat het de afgelopen maanden gesprekken heeft gevoerd met meerdere advocaten, maar dat het niet heeft opgeleverd. Dan het weer. Vanmiddag een paar flinke buien met kans op hagel en onweer. Het is 15 tot 20 graden. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen bevrijdingsdag in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: Tikkertje.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Vliegbasis Geelse Rijen is deels ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat meldt de koninklijke marechaussee. Wat er precies aan de hand is, is niet bekendgemaakt. Ook de hoofdingang is afgesloten. Volgens Omroep Brabant mogen er wel mensen en voertuigen naar buiten. Zij worden eerst allemaal gecontroleerd.

0: gearresteerd. De politie en de marechaussee doen onderzoek op het terrein. Vliegbasis Geelzerij is de helikopterbasis van de luchtmacht. Ook zit er een centrum waar militairen worden opgeleid. Twee overleden mensen op het Nederlandse cruiseschip waar mogelijk een virus is uitgebroken zijn een man en een vrouw van 69 uit het Friese Houwerwijk. Het Nederlandse schip vertrok 3 weken geleden voor een cruise naar onder meer de Zuidpool en de Falklandeilanden. De derde overleden passagier zou een Duitser zijn. De man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op Amalia en Alexia ontkent dat hij de prinsessen wilde doden. Uit verhoren blijkt dat hij denkt dat hij een liefdesrelatie heeft met prinses Amalia. De man van 33 werd begin februari aangehouden in een hotel in Den Haag. In zijn hotelkamer lagen 2 bijlen en briefjes met dreigende woorden en de namen van Amalia en Alexia. Volgens justitie is de man verward en blijft voorlopig vastzitten. De Russische president Poetin wordt strenger beveiligd, dat schrijft CNN op basis van een Europese inlichtingendienst. De beveiliging zou zijn opgeschroefd vanwege een reeks moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Koks, lijfwachten en fotografen die voor Poetin werken mogen niet meer met het openbaar vervoer reizen. En ook worden bezoekers van de president 2 keer gescreend. Dan het weer vanmiddag, een paar flinke buien met kans op onweer en hagel. Het is 15 tot 20 graden. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen bevrijdingsdag in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen blijft het droog bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Urk FM.

me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: is het nieuws op RUK FM.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. In Leipzig in Duitsland is een auto ingereden op een groep voetgangers. Het is volgens de Duitse autoriteiten niet duidelijk of dat bewust gebeurde of dat het een ongeluk was. Volgens de eerste berichten zijn er zeker 2 doden en 8 gewonden. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat Iran 4 kruisraketten heeft afgevuurd op het land. Daarvan zouden er 3 zijn neergehaald, 4 verdwenen in zee, zeggen de Emiraten. Iran heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. Aan de oostkust van Dubai wordt een brand gemeld op een industrieterrein, en dat komt volgens de autoriteiten door een Iraanse droneaanval. Vliegbasis Schilderijen is vanmiddag uit voorzorg deels ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie, maar dat blijkt nu loos alarm. Op een online filmpje was te zien dat iemand het militaire terrein binnendrong, maar later bleek dat de beelden al een paar jaar oud waren. Onderzoek van de marechaussee en de politie leverde dan ook niets op. De vliegbasis is de helikopterbasis van de luchtmacht. Morgen vertrekken naar de ambassadeurs van de vrijheid in helikopters naar de verschillende bevrijdingsfestivals. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gegevens gestolen. Het gaat om namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeëist. Zo'n 9000 onderwijsinstellingen zouden erdoor zijn getroffen, waaronder mogelijk ook Nederlandse universiteiten en hbo's. En op de Atlantische Oceaan bij de Canarische eilanden is een grote hoeveelheid cocaïne onderschept. Die is naar schatting tussen de 35 en 40 ton gevonden. Volgens Spaanse media is dat een historische hoeveelheid. Bronnen zeggen tegen persbureau AFP dat het de bedoeling is om de drugs met meerdere boten in Europa te verspreiden. Het schip is tegengehouden in internationale wateren. Zo'n 20 mensen zijn opgepakt. Het weer vanavond in het hele land kans op wat pittige buien. Temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen, elders droog en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek hier op Urk FM.

0: Thuis lijkt.
1: Erik FM, hou.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. In het centrum van Leipzig is een man opgepakt die met zijn auto is ingereden op een groep voetgangers. Daarbij zijn volgens de Duitse autoriteiten 2 doden gevallen. Zeker 20 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. De auto reed aan het einde van de middag met hoge snelheid het

0: voetgangersgebied in van Leipzig. Het is niet duidelijk of het om een bewuste actie gaat of dat het een ongeluk was. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gegevens gestolen. Het gaat om namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeëist en ook Nederlandse universiteiten en hbo's maken daar gebruik van Canvas, zegt tech-redacteur Stan Hulsen.
1: We weten niet of de gegevens van die scholen ook zijn gestolen door de Shiny Hunters. Lijkt wel aannemelijk, omdat het dus om 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd gaat en 275 miljoen personen erbij betrokken zijn. Dus het zou zomaar kunnen dat dat ook om Nederlandse onderwijsinstellingen en dus ook Nederlandse docenten en studenten gaat.
0: Ja, hackersgroep Shiny Hunters zat ook achter de hack bij telecomprovider Odido. De verdachte situatie op vliegbasis Geelze-Rijen is voorbij. De helikopterbasis van de luchtmacht werd vanmiddag deels ontruimd vanwege een filmpje op social media. Daarop zou te zien zijn dat er een indringer op het terrein liep. Later bleek dat het ging om een filmpje van een paar jaar oud. Na onderzoek op de vliegbasis Geelze-Rijen is niets verdachts aangetroffen. En op de Dam in Amsterdam hebben zich al honderden mensen verzameld voor de nationale herdenking. Die begint daar iets voor achten. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima leggen onder meer een krans bij het Nationaal Monument. En daarna volgen de 2 minuten stilte. Vorig jaar waren er zo'n 16.000 mensen bij de ceremonie aanwezig. Het weer, vanavond kans op pittige buien, soms met onweer. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. En er worden 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Lekkere muziek op Rick FM.

0: de connectie er toch al was. Sommigen kennen mij ook, van het dirigeren ook. En zo is het eigenlijk begonnen.
1: Maar 4 jaar geleden was jij er niet bij. Jij bent toen ziek geworden. Dat heeft ook te maken met de heesheid van je stem. Laten we bij het begin beginnen. Wat had jij? Wat overkwam jou?
0: Nou ja, ik dacht dat ik verkouden was. Dat ging niet over. Ik dacht keelontsteking. Maar het was uiteindelijk een keelontsteking. Die, maar zonder pijn. Dus dat was heel gek. En toen dacht ik, dat is wel heel raar. Dus naar de huisarts gegaan. En die zei, meneer, u praat te veel. U krijgt stemrust. Ik zei, dat geloof ik niet. Ik zei, dan had ik dit al veel eerder gehad. Dus onderzoek. We zaten in de coronatijd. Dus er was een zeer lange wachttijd. Op een gegeven moment duurde het me te lang. Toen heb ik mijn contacten bij de Nationale Opera in Amsterdam. Waar we veel met zangers werken. En dus ook met de KNO-artsen daar in Amsterdam. Die heb ik gebeld van, joh, kan ik langskomen? Ik maak me zorgen. Hij zegt, morgen mag je langskomen. Dus ik kom er gelijk de volgende dag heen. En die zei, ja, we zien een verdikking. En die drukt tegen je stembanden aan. We hadden de verdikking weg, het probleem is opgelost. Ik zei, nou, lijkt me een goed plan. Operatie ingepland. Dat duurde natuurlijk weer lang, omdat coronatijd. Uiteindelijk lag ik daar op de operatietafel. En toen zei ze, we twijfelen. Dus ze hebben niet alles weggehaald. Ze hebben 2 biopten genomen en zijn ze het gaan laten onderzoeken. Toen zeiden ze van, hé, er is iets bijzonders aan de hand. Het is echt iets bijzonders, we weten het niet direct. We moeten dat uitzoeken. Op een gegeven moment kwamen ze erachter van, hé, dit gaat waarschijnlijk te ver voor ons. Hebben ze me naar het VU ziekenhuis in Amsterdam gestuurd. Weer in de molen, dus MRI's, scans, CT, bloedonderzoeken. En uiteindelijk kwam eruit dat er een zeer zeldzame tumor in mijn strothoofd van, zat. In het kraakbeen van mijn strothoofd.
1: Die is weg nu?
0: Die is nu
1: helemaal weg. Die is wel weggehaald?
0: Ja. En dus ze
1: en je strothoofd, maar je praat weer en je speelt weer.
0: Ja.
1: Hoe kan dat?
0: Dat was een heel bijzonder traject.
1: Ja.
0: De arts zei, we gaan het weghalen. Maar als we dat stuk strothoofd, dat kraakbeen weghalen, moet ook je stem onderweg, want die zijn daaraan gekoppeld. Ik zeg, ja, maar dat gaan we niet doen. Ik zeg, als dat het is en ik kan niet meer trompet spelen, ik kan niet meer praten, dan mag je voor mij er een einde aan maken. Het was maar de vraag of ik überhaupt weer zou kunnen praten. Ze zeiden van, we proberen 1 stemband weg te halen. Maar uiteindelijk was de tumor dusdanig gegroeid dat aan beide kanten het weg moest. Het was goedaardig, dus ik hoefde geen bestralingen. Ik hoefde geen chemo, dat is een heel groot geluk geweest. Het was een risicovolle operatie, want als er 1 bloed... de 1 druppel bloed in je luchtpijp komt, was het voorbij. Ja, trompet spelen, ze wisten niet wat er zou gaan gebeuren. Maar de dag na de operatie kon ik fluisteren. En mijn arts stond te springen naast mijn bed en ik begreep er helemaal niks van. En hij zegt, dat is gunstig. En ze hebben lange tijd gedacht, ook in samenspraak met een logopediste, een spreeklogopediste en een sliklogopediste, dat ik met mijn valse stembanden nog zou kunnen praten. Dat gebruiken mensen ook bij grunting. In de hard rock scene gebruik wat er ook gebruikt. En op een gegeven moment belde ik mijn arts op. Ik zeg, het klopt niet. Want als ik dit doe, da, is het weg. Doe ik dat hier, da, kan ik gewoon geluid maken. Dus het is niet evenredig. Toen dacht ik van, er is iets anders. Dus ik zeg, ik wil onderzoek. En dat hebben ze gedaan. En ze zeggen, je hebt gelijk. Het komt niet door je valse stembanden. Ik zeg, maar wat doe ik dan wel? Dus met een camera naar binnen. En ging ik praten. En ze zeggen, we zien wat je doet. Maar dit kan eigenlijk helemaal niet. Maar door mijn ervaring als trompetist, mijn wilskracht, heb ik iets voor elkaar gekregen. En eigenlijk per toeval. Want ik had veel last van slijm. En soms moest je niezen en hoesten. En ik heb 2 weken wel een tracheostoma gehad. Ik zeg van, als het tijdelijk is, vind ik het prima. Maar ik hoest iedere keer de hechtingen los. Dus toen wat ik ging doen, ik denk, ik hou die hechtingen vast. dan hoest ik die in ieder geval, want er komt veel kracht bij. Ja. Zeker als trompetist ben je gewend geweest om veel lucht te geven. Dus die stuwing is er. Dus ik hield het bij elkaar. En door dan de kracht van mijn lucht is er iets gaan trillen. En ik zeg, ik heb stem.
1: Ja, ik hoor je weer. Ja.
0: En dat heb ik uiteindelijk doorontwikkeld. En op een gegeven moment kon ik mijn handen loslaten. En hebben spieren mij dat overgenomen, zeg maar.
1: Een soort omweg? In je keel, in je strot?
0: Nou, mijn hele anatomie is veranderd.
1: Dat ook
0: ik heb
1: wel.
0: Geen slikspieren meer.
1: Ja,
0: dus
1: ja.
0: Ik moest met 3 druppels water moest ik weer leren drinken en eten.
1: Ja.
0: Dat is een hele lange weg geweest. Maar ook daar heb ik spieren gevonden die dat konden overnemen. Ik heb ook in mijn medisch paspoort staan dat als ik ooit geïntubeerd moet worden, dus aan de behandeling moet ik zo snel mogelijk naar het fysiekhuis, omdat zij daar weten hoe mijn systeem nu in elkaar zit. En de spieren, die hebben alles overgenomen. En als trompetist ben je altijd in dit gebied zo bezig met spieren vinden om nog weer beter te kunnen spelen. Hoe doe je dit, hoe doe je dat? En dat is mijn redding geweest.
1: Hoe heb jij weer leren trompet spelen?
0: Nou ja, je speelt niet trompet met je stembanden.
1: Nee.
0: Dus dat moet vanuit je luchtkolom en vanuit je luchtpijp moet je een vrije opening hebben. Dus als je kan blazen, ik denk, hé, dat gaat goed.
1: Dan moet je
0: lippen trillen.
1: Dat gaat ook weer?
0: Dat gaat.
1: Ja. Ja.
0: De trompet is eigenlijk een versterker, dus als je dat doet.
1: En toen was er weer klank.
0: Klang. Alleen ik moest opletten dat er niet te veel druk op mijn keel kwam. Dus toen heb ik met een spiegeltje, een handspiegel, op mijn lessenaar zat ik te kijken en ik dacht van op deze manier heb ik minder druk op mijn strottenhoofd dan dat ik praat of dat ik nies of hoest. Nou ja, toen ben ik in een laag te gaan spelen. Ik denk, hé, dat gaat. En dan verleg je iedere keer je grens, zeg maar. En 4 maanden na mijn operatie speelde ik alweer mijn eerste concert.
1: Dat is
0: want die stond al gepland.
1: Ja, en je wilde daarheen. Je moest erheen.
0: Op een gegeven moment dacht ik thuis hier in mijn studio, ik denk, lukt het? Ja, het lukte.
1: Okay.
0: Maar ja, om dat op een podium te doen waar veel stress op zit, waar je hebt een repetitie van tevoren en nog een repetitie en dan op 1 dag. Maar gewoon blik op oneindig. En gedaan. En nog meer op je ademhaling spelen. Nog meer vertrouwen op je spieren. En dat is gelukt. En ja, dat is zoiets onbeschrijfelijks. Want het is mijn beroep. Maar het is veel meer. Het is mijn hobby. Het is mijn passie. Het is mijn meditatie eigenlijk. Het is je hele wezen. Is het. Dat, als je muziek maakt, dat voel je in je hele lichaam. En dat maakt je zo gezond en fit, zeg maar.
1: Ja. Wil je trompet nog even pakken? Want ik wil je nog vragen, de laatste tonen van de laatste post. En dan komen we samen weer in de sfeer van 4 mei. En dan zien we elkaar weer in het rondte.

0: Daniel Powter and You Had a Bad Day. Nog een paar minuten gaan we schakelen naar Dronten voor de regionale dodenherdenking vanaf het Meerpaalplein. We hadden eerder twee gasten in de studio die zaterdag in de Meerpaal in Dronten het stuk Joanne hebben opgevoerd. De voorstelling is dus al voorbij. Het gaat natuurlijk over Anne Frank. En het was een interessant gesprek te horen met Rosita van der Wouden. Zij is muzikaal leider van het stuk. Maar je hoort eerst Marcela Rocha, die speelt Anne Frank.
1: Het is super bijzonder. Ik heb ook heel veel onderzoek gedaan natuurlijk naar Anne Frank zelf in de hele tijd. En haar boek gelezen uiteraard. Maar het is ook absoluut een verantwoordelijkheid. Want iedereen weet toch wel wie Anne Frank is. En dat wil je zo goed mogelijk overbrengen.
2: Zo puur mogelijk.
1: Ja, precies.
2: Ja, maar hoe doe je dat?
1: Ja, door toch, wat ik zeg, heel veel onderzoek te hebben gedaan. En daar heb ik mijn eigen karakter, eigenschappen bij elke levensfase heb ik gekeken. Welke ontwikkelingen heeft ze doorgemaakt? Hoe zou ze zich hebben gevoeld? En dat toch een beetje voor jezelf dan invullen.
2: Maar zit het dat in je hoofd? Of al die wat je nu vertelt, zit dat ook in je hart? Want je moet het denk ik voor een heel groot deel ook vanuit je hart brengen.
1: Ja, precies. Ja, in het begin is het echt puur feitelijk. Wat is er echt gebeurd? Wat heeft ze zelf geschreven? En daarna ga je inderdaad proberen dat te vertalen naar hoe zou ze zich hebben gevoeld en hoe voel ik me daarbij. En,
3: ja. Je hebt het dus bestudeerd. Wat voor vrouw was Anne Frank?
1: Ja, een hele bijzondere vrouw. Toen ze het achterhuis inkwam, was ze natuurlijk 13. Dus ik denk dat het grootste wat ze echt heeft gedaan is dat ze in 2 jaar tijd een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt. Dat schrijft ze zelf ook in haar dagboek. Ze begint echt als meisje. Ze weet niet wat haar overkomt. Ze is heel iemand die zich graag uitspreekt. Ze heeft echt haar eigen mening. En echt nog een kind. En in die 2 jaar wordt ze echt een jong volwassen vrouw. Ook zeker een feminist is ze geweest. Ja, dat is gewoon een hele mooie ontwikkeling die ze daar in die 2 jaar heeft doorgemaakt.
3: Je hebt het dus bestudeerd. Nou gaan we ervan uit dat iedereen wel het verhaal kent, hè, van Anne Frank. Maar kom je wel eens mensen tegen die dat verhaal niet kennen?
1: Nee, eigenlijk niet. Nou, ja, maar ja, jawel. Maar dat zijn mensen die dan niet in Nederland zijn opgegroeid. Mm-hmm. En dan ergens vaag wel weten wie Anne Frank is. Maar niet zo als wij dat in de geschiedenislessen hebben gehad. Of dat het leeft om ons heen. Ja, hebben mensen uit andere landen dat natuurlijk wel minder.
4: Ja. Ja. Ja. Onze producent Mark Fijn die vertelt vaak dat wel Anne Frank het boek is wat in de meeste talen is vertaald, volgens mij.
1: Ja, dat wel.
4: Van boekvertalingen.
1: Ja.
4: Dus wat dat betreft is zij natuurlijk wel een iconisch personage.
2: Zeker, absoluut. Ja. Marcella, voorheen werd deze rol van Anne gespeeld door jouw zus, Sylvana.
1: Ja.
2: Ja, hoe bijzonder is het dat dat van zus op zus gaat?
1: Ja, heel bijzonder.
2: Ja,
1: ja, ik heb het zelf natuurlijk dus 2 jaar geleden mogen zien. En dat, nou ja, om je zusje daar te zien in zo'n bijzonder verhaal, in die rol, dat kan je echt met geen woorden omschrijven eigenlijk.
4: En nu is het andersom.
1: En nu is het andersom, ja. Ja, dus dat is eigenlijk heel gek. Ja. Maar dat is heel bijzonder, ja. En ik heb geprobeerd wel echt mijn eigen versie van Anne ervan te maken. En
2: ja, dat moet ook, denk ik, hè?
1: Ja,
2: jij bent iemand anders, dus.
1: Ja.
3: Ja. En wat is dan die eigen versie?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik moet zeggen, natuurlijk heb ik veel naar de opname gekeken. Omdat we dezelfde voorstelling natuurlijk spelen. En we moesten echt in 2 weken tijd de hele voorstelling instuderen. Dus we moesten ook wel heel goed voorbereid zijn. Wie gaat waar naartoe? Wat zeg je? Wat zing je? Dus ik heb ook wel veel naar Sylvana gekeken. Maar ik heb geprobeerd haar intenties en haar emoties niet te veel over te nemen, maar dus echt mijn eigen te maken.
2: Ja.
1: En ik hoop dat dat is gelukt.
4: Ja. Ja, we hebben ook al in een voorstadium samen gewerkt. En daar hebben we gewoon wij samen muzikaal gewerkt zonder dat per se de naam van Sylvana nou heel vaak viel van ja. Zij deed dit zo of zij deed dit zus.
2: Ja, ja dat, dan wordt het ook lastig natuurlijk als je dat gaat vergelijken.
4: Ja, nee, dat moet je ook helemaal niet willen.
2: Nee, want waarom heb je de rol eigenlijk overgenomen? Waarom was dat?
1: Nou, in eerste instantie omdat Sylvana in een andere voorstelling speelt. Nu. Dus zij kon het zelf
4: en
1: niet meer
4: hoe,
1: doen.
4: En hoe?
1: Ja, dat doet ze waanzinnig. Er moest iemand anders komen. En ik heb in de vorige versie een aantal keer de rol van Margot Frank mogen spelen. Dus toen heeft de producent gezegd, nou, dan zou ik nu willen dat je het nu Anna doet. Ja.
3: Precies, zoals je hebt gezegd, je bent muzikaal leider van je Anne. En de een zegt muziektheater en de ander noemt het musical. Wat is het nou eigenlijk?
4: Nou, ik probeer het woord musical altijd een beetje te vermijden, omdat je denkt, Anne Frank, een musical, dat is heiligschennis of zo. En sowieso hangt er om musical natuurlijk altijd zo'n soort stigma van dansen en springen en vrolijkheid en weet ik veel wat. Wat sowieso een vooroordeel is, maar goed, daar kan je al een heel programma over maken. En ik vind het fijner om het in dit geval muziektheater te noemen. Eigenlijk hoofdzakelijk om die reden. En het is heel mooi dat de muziek in Anne Frank zowel het verhaal ondersteunt, zoals dat, hè. Dus Anne vertelt dingen dan zingend. Maar ook in deze voorstelling speelt muziek zelf ook een rol. En dat vind ik als muzikaal leider heel ontroerend. Met name op twee momenten als het gezin Frank. En het grappige is, daar is dan ook geen. Daar spelen de instrumentalisten ook niet bij. Marcia en ik spelen dan niet mee. Het gezin zingt een Chanukka-lied. Wat heel troostend is, vind ik. En het andere troostende moment waar muziek heel belangrijk is, is het slaaplied wat de moeder van Anne voor haar Anne zingt. En dat is extra ontroerend, omdat de relatie tussen Anne en haar moeder best wel moeilijk is.
2: Ja, dat botste
4: dus,
2: nogal eens.
4: Ja, dus dat zijn, vind ik echt twee momenten waar de muziek onderdeel is van de voorstellingen, in plaats van alleen maar een manier om het verhaal te vertellen.
2: Ja, en nou zeggen we het zo makkelijk, je bent muzikaal leider, maar wat houdt dat in?
4: Nou, in dit geval, we zijn met een heel klein orkestje, namelijk Marcia Hogendoorn op multi-reed. Die speelt dus saxofoon, klarinet, basklarinet, dat doet ze fantastisch. Oh, en ook nog klokkenspel. En ik op de vleugel, dus wij zijn samen het orkest, dus wij begeleiden de voorstelling. Wij zitten op het zijtoneel, omdat door het toneelbeeld, ik zal niet alles verklappen, maar door het toneelbeeld ligt het niet voor de hand om het orkest op toneel te zetten. Maar uit de ooghoek van de acteurs geef ik toch nog wel eens een inzet aan. En ik was natuurlijk verantwoordelijk voor het instuderen van alles. En ik hou een beetje de kwaliteit in de gaten, zou ik maar zeggen. Muzikaal dan, hè? Want regietechnisch, daar ga ik natuurlijk niet over.
3: Hoe komen de mensen uit de voorstelling?
1: Bedoelt u het publiek?
3: Het publiek.
1: Ja, ik denk wel aangeslagen. En het is, je weet natuurlijk waar je heen gaat. En de mensen die naar de voorstelling komen, nou, die weten in principe wel wat ze gaan zien. En het verhaal van Anne Frank. Dus we weten ook allemaal hoe het verhaal eindigt. Maar omdat er ook best wel veel hoop in de voorstelling zit, wat we ook heel erg belangrijk vinden, want Anne was ook echt heel erg hoopvol nog tot het einde. En dan toch, ja, het einde is zoals het einde is. Ze zijn toch wel aangeslagen.
4: Nou ja, het verhaal wat jij vertelde over je zangdocent Marie-Louise Nelemans vind ik daar een heel mooi voorbeeld van. Hè?
1: Ja, klopt. Ik heb heel veel met haar gewerkt naar deze voorstelling toe. En we waren een nummer aan het zingen waar dus hoop enorm centraal staat. En ze dacht, eindigt het verhaal dan misschien nu toch anders in jullie voorstelling? En ja, dat is helaas niet zo natuurlijk. Maar het is toch dat inderdaad die hoop die mensen tijdens de voorstelling krijgen. Ja.
2: Ja. Nou gaan jullie zometeen het nummer Lieve Kitty doen, hè? Hier op het podium in onze studio. Waarom juist dat nummer?
1: Het is het allereerste nummer in de voorstelling. En het leek ons een goed nummer omdat het nummer is waarin Anne zich een beetje voorstelt. En waarin waarin ook duidelijk wordt dat haar dagboek zo belangrijk voor haar is geweest. Wat ze natuurlijk dus Kitty noemt. Vandaar Lieve Kitty. Om zo een klein beeld te geven van de voorstelling zelf ook.
3: Komende zaterdag in de Meerpaal in Dronten. En jullie zijn binnenkort ook weer dichtbij. Namelijk in Harderwijk. Dat is 15 mei, vrijdag 15 mei. op podium Het Garnizoen in Harderwijk. En voor een volledige speellijst van Je Anne, gewoon even naar je-anne.nl. Jullie gaan nu naar het podium.
1: Ja.
3: En lieve Kitty komt voorbij.

voorstelling met in de hoofdrol Marcela Rocha. Die speelt dus Anne Frank en om de piano hoorde je Rosita van der Wouden. Eerder uitgezonden op 28 april. De voorstelling in Dronten is dus al geweest. Die Harderwijk kun je nog zien.

de dodenherdenking in Dronten. Ben je niet in de gelegenheid om televisie te kijken, dan kun je het geluid nu ook beluisteren op de radio. DHB Plus en 89.8 FM.

0: U mag gaan zitten. Goedenavond.
1: Een grijze bewolkte lucht boven het Meerpaalplein in Dronten. De lucht die in de oorlogsjaren de snelweg was voor vliegtuigen. Britse bommenwerpers vlogen heen en weer naar Nazi-Duitsland, maar kwamen niet allemaal terug. Goedenavond. Het verhaal van de Airgunners. Ieder jaar staat het hier rijendik rondom het Vliegersmonument. De propeller van de Lancaster ED-357. Een van de vele bommenwerpers die niet terugkeren. En dit vliegtuig stortte tijdens de oorlog neer in het IJsselmeer. Nu agrarisch polderland. Jarenlang kwamen hier Britse airgunners in Dronten op 4 mei. En ook zonder Britse veteranen is het weer druk op het plein. Al een paar edities moeten Dronten het stellen zonder Britse airgunners. Ron Powers was de laatste die Dronten bezocht. Hij overleed in 2022.
0: Anderen negeren deze berichten of wuiven ze weg. Hoe je deze berichten ook wil duiden.
1: En nog steeds staan er dus veel mensen langs het plein.
0: Samenkomen in.
1: Zo dadelijk begint de ceremonie met een toespraak van burgemeester Jean-Paul Gebbe.
0: Wat vrijheid vandaag voor ons betekent. En dat we in Dronten naar elkaar omzien om een samenleving in vrijheid te behouden. Wat u vanavond kunt verwachten. Burgemeester Gebbe geeft zo een toespraak. Dan volgt er muziek. Vervolgens is er een attentiesignaal voor de last post. Daarna de last post en de 2 minuten stilte. Daarna zingen we het Nederlandse en het Engelse volkslied. Vervolgens worden er kransen gelegd bij het monument. Tijdens de kranslegging zullen er 2 vliegtuigen overvliegen. Als eerste de Harvard, gevlogen door Tom van der Meulen, en daarna de Idenbuster. Door omstandigheden dit jaar is dat 1 vliegtuig. Links van het Vliegersmonument staan ruim 450 poppiekruisjes, met daarop de namen van alle airgunners die in de afgelopen jaren in Dronten te gast zijn geweest. We gedenken daarbij de eerste burgemeester van Dronten, de heer Eppo van Veldhuizen, die de basis voor deze herdenking heeft gelegd. Als afsluiting van de kranslegging zal de winnares van de gedichtenwedstrijd, Quinty Evers, leerling van het Ichters College, het gedicht voordragen met het thema Geschiedenis begrijpen. Graag geef ik nu het woord aan burgemeester Gebbe.
2: Dames en heren, jongens en meisjes. We staan hier vanavond samen op dit plein. Een plek die we kennen, maar die vanavond anders aanvoelt. Elk jaar opnieuw vertraagt het hier even. Het geluid zakt weg en de drukte maakt plaats voor aandacht en we nemen een moment van stilte. En in die stilte dragen we allemaal iets met ons mee. Onze eigen gedachten en onze eigen verhalen. Wat we hebben gehoord, wat we hebben meegemaakt. Dingen die we hebben gehoord en meegemaakt of juist hebben gemist. Vanavond herdenken wij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, maar ook allen die daarna hun leven verloren door oorlog en geweld. Omdat vrijheid geen afgesloten hoofdstuk is, maar een kwetsbaar gegeven dat steeds opnieuw onder druk kan komen te staan. Het thema van dit jaar is de geschiedenis begrijpen. En dat vraagt meer dan alleen herinneren. Het vraagt om proberen te begrijpen hoe het zover kon komen. Oorlogen beginnen zelden plotseling met bommen. Maar veelal met woorden die verharden, met mensen die buitengesloten worden, maar ook met mensen die wegkijken en denken, ach, dit gaat vanzelf weer voorbij. Maar geschiedenis begrijpen betekent ook beseffen dat zulke processen niet alleen van vroeger zijn. Wie vandaag om zich heen kijkt, ziet een wereld die onrustig is. Dichtbij en ver weg. En overal laten conflicten sporen achter. We praten ook in ons land steeds meer over weerbaarheid. Over defensie. Over voorbereid zijn. Want vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. Democratie is geen garantie. en stabiliteit vraagt om onderhoud. En de geschiedenis leert ons juist dat grote veranderingen vaak langzaam beginnen. Onder de oppervlakte. Zoals wortels die groeien lang voordat er iets zichtbaar wordt. Zoals we hier op het plein staan, dragen vele van ons zulke lessen met zich mee. Verhalen van ouders of grootouders. Stiltes die veelzeggend waren. En zinnen die zijn blijven hangen. Mijn vader zei ooit, en het stond zelfs op zijn overlijdenskaart: als ik wist dat ik morgen zou overlijden, dan zou ik vandaag nog een boom planten. Geen grootse uitspraak, geen politieke boodschap, maar zijn woorden hadden voor mij iets fundamenteels. Namelijk over verantwoordelijkheid nemen voorbij jezelf. Over vertrouwen hebben in de toekomst. Juist wanneer die onzeker is. En veel mensen herkennen misschien dat beeld. Een boom groeit langzaam. Je ziet hem niet groeien van dag tot dag, maar over de jaren heen. Hij vraagt onderhoud, water, bescherming, aandacht. En laat je dat na, dan verdort hij. En geschiedenis begrijpen betekent ook dat zien. Dat vrijheid net zo werkt. Dat zij wortels nodig heeft. Mensen die haar blijven dragen. Je kunt de vrijheid niet bewaren in een kluis. Niet vastleggen op papier. En ze leeft alleen als we haar blijven onderhouden. In hoe we met elkaar spreken. In hoe we omgaan met verschillen. In of we de anderen willen blijven zien als mens. En vrede begint dus niet ver weg. Ze begint hier, op dit plein, in onze gemeente, in het dagelijks samenleven. Maar 4 mei vraagt niet om morgen, 4 mei vraagt om vandaag. Vandaag stilstaan, vandaag begrijpen en vandaag beseffen dat hij denken niet alleen gaat over wat verloren ging, maar ook over datgene wat wij willen beschermen. Zoals je een boom plant, niet voor jezelf, maar voor de schaduw die hij later geeft. Door te herdenken eren wij de slachtoffers. Door te begrijpen nemen wij verantwoordelijkheid. En door te handelen bouwen wij aan de toekomst. En dat, lieve mensen, is de betekenis van deze avond. Hier, met elkaar.
1: De burgemeester van Dronten was dat, Jean-Paul Gebben.

Muziek van Harmonie de Eendracht en Maris Sonoris. Zo dadelijk wordt The Last Post gespeeld door trompetist Eddy Schra. Een vaste waarde tijdens deze herdenkingsceremonie in Dronten. Vandaag staat hij hier voor de 37e keer.

0: In de houding. Start. Overlaat.
1: Er worden kransen gelegd bij het monument. Namens de gemeente Dronten, burgemeester Jean-Paul Gebben en zijn echtgenote mevrouw Sanne Gebben.
2: En terwijl dat gebeurt, komt het eerste toestel over. En dit lijkt dan de Harvard. Met piloot Tom van der Meulen.

0: onder een luid applaus. Er blijft altijd een indrukwekkend beeld om dat toestel over te zien vliegen.
1: De heer Jan Klokman en zijn echtgenote mevrouw Yvonne Klokman.

van de verschillende geallieerde landen leggen hier een krans in Dronten. Waaronder dus ook Nieuw-Zeeland.

0: Namens de ambassade van Groot-Brittannië, luitenant-commander van de Royal Navy, Ed Smith.
1: Een traditionele poppiekrans, de klaproos.

0: over de kransen van de verschillende landen die bij de bevrijding hebben meegeholpen, komen nu verschillende onderdelen van de Nederlandse krijgsmacht.
1: En chef d'équipage, adjudant onderofficier Marcel Vreeswijk.

0: uitvaartdienst.
1: Namens de Koninklijke Landmacht, 43e Gemechaniseerde Brigade, luitenant-kolonel Gauke Huilkema en eerste luitenant Martijn Sibbe.

0: zijn kransen gelegd namens de 4 krijgsmachtonderdelen. De marine, de landmacht, de luchtmacht en de koninklijke marechaussee.
1: Namens de Royal Air Force Association, de heer Jan van der Meulen en de

0: Namens de Stichting Veteranen Gemeente Dronten, Gerrit Hultink, adjudant buitendienst Koninklijke Marechaussee, en zijn zoon Jeffrey Hultink, sergeant bij de Koninklijke Landmacht.
1: De kransen worden aangegeven door scouts van de Flevo Scouts uit Dronten.

0: Vanuit de scholen worden de volgende kransen gelegd. Namens de adoptieschool Flevosprong, Nora Flantua en Saar Brunes. Met leerkracht mevrouw Anouk den Bakker.
1: Ieder jaar adopteert een andere basisschool in Dronten het Vliegersmonument. Dan krijgen ze uitleg over de oorlog, over het verhaal achter deze propeller. En maken ze ook het monument schoon. Zodat het als op een dag als vandaag, 4 mei, het monument er mooi bij staat. En dit jaar dus de OBS Flevosprong.
0: Namens het Erskine Stuart Melville College uit Edinburgh, docent Dave Clark en de leerlingen Nathan Gray en William Telford. Principal Anthony Simpson legt een krans namens de familie Ward, nabestaande van William Ward, een van de inzittenden van de Lancaster ED 357 en oud-student van het Erskine Stuart Melville College.
1: Traditionele Schotse kilt. Dave Clark is ook de grondlegger van de scholenuitwisseling tussen het Almere College hier in Dronten en zijn school in Schotland, in Edinburgh.
0: Namens het Almere College, het Ichtes College, Landsteden MBO, de Eres Hogeschool, mevrouw Charlotte Mulder, mevrouw Tessa de Jong en de heer Giel Oonk.

namens dorpsbelangen Biddinghuizen, de heer Joris Heemskerk en de heer Martijn Veldkamp met de leerlingen Dats Burgers en Twan de Vries van basisschool De Wingert.

0: Zwanenburg, zoon van oud-bergingsofficier Gerrit Zwanenburg en zijn echtgenote mevrouw Nienke Elsinga, leggen een bloemstuk bij het monument.
1: Na het droogvallen van de polder was Gerrit Zwanenburg betrokken bij de berging van de verschillende vliegtuigwrakken die hier zijn gevonden. Hij deed onderzoek naar de type toestellen, waar ze vandaan kwamen, wat hun route was. Gerrit Zwanenburg overleed 10 jaar geleden. Zijn zoon Tjerk Zwanenburg legt sindsdien een krans.
0: Namens Stichting 4 Mei Herdenking Dronten, mevrouw Jolanda van Til en secretaris mevrouw Marjolein Westendorp-Pruiser. Jolanda zal de krans dit jaar voor de laatste keer leggen als voorzitter. Na 6 jaar zal zij het voorzitterschap overdragen aan Maarten Vrolijk. Wij zullen haar enthousiasme en gedrevenheid gaan missen.

0: Flevers van de Flevo Scouts sluiten af en leggen bloemen bij het monument.
1: Applaus voor de overvliegende Edenbuster. Kransen en bloemstukken zijn gelegd. Je wordt afgesloten met de jongste scouts, de Welpen.

straks het gedicht voorgelezen door Quinty Evers. Zij zit op het Ichtus College. Quinty schreef dit gedicht na een gastles van een veteraan. Het gedicht heet De geschiedenis leren begrijpen. En dat is ook het jaarthema van het Nationaal Comité.

0: Voor het winnende gedicht geef ik nu het woord aan Quinty Evers.
1: De geschiedenis proberen te begrijpen. Ik dacht dat het over vroeger ging. Over zwart-wit foto's, verre stemmen, een afgesloten herinnering. Ik schreef over stilte, over herdenken. 2 minuten, ingetogen en klein. Over mensen die werden buitengesloten, alsof dat alleen toen kon zijn. Sommigen willen het niet weten of zeggen het is al zo lang geleden. Maar ergens in die woorden hoor ik hoe makkelijk we stappen over het verleden. Bang om iets fout te zeggen, zwijg ik, net als zoveel om me heen. Want wat als begrijpen niet alleen gaat over hen en toen, maar ook over nu en iedereen. Ik lees hoe mensen zich verzetten, zelfs toen het zinloos leek misschien. En vraag me af, heel stil van binnen, zou ik hetzelfde hebben gedaan toen, als ik dat had gezien? En plots verandert er iets in mij. Geschiedenis is geen gesloten deur, maar een spiegel die zacht fluistert dat wij vandaag diezelfde kleur kunnen geven aan wat er gebeurt, in woorden, daden, klein of groot, wat onverschilligheid van velen maakt dat je toen je ogen sloot. Dus begrijpen is niet alleen lezen, niet alleen leren in de klas, maar kiezen, hier, in dit moment, wie jij bent, wanneer het ertoe doet, wanneer het moet, wanneer het niet meer slechts geschiedenis was. Dank u wel.
2: Quinty Evers was dat met haar gedicht De geschiedenis leren begrijpen. Met het gedicht eindigen we deze rechtstreekse uitzending van Dodenherdenking in Dronten. Inwoners kunnen dadelijk bloemen neerleggen bij dit monument. Nu op deze zender de documentaire De Laatste Steen van Sobibor. Het verhaal over de Urker-familie Kropveld. Dit was Dronten op 4 mei, Dodenherdenking. Hartelijk dank voor het kijken en ik wens u nog een hele fijne avond. Dag.
3: Voor de mogelijkheden om vrijheidssoep te eten bij het ontmoetingscentrum.

0: de radio luisterde je mee met het, wat er gebeurde op televisie in Dronten. En intussen, buiten Dronten en buiten Flevoland, gebeurde er ook wat rondom deze 4e mei. Een paar plaatsen in Noord-Limburg hebben de dodenherdenking binnengehouden wegens noodweer. En de politie in Amsterdam heeft 12 demonstranten vlak voor de nationale dodenherdenking verwijderd van de Dam. Dat ging er rustig aan toe. De burgemeester van Almere heeft in zijn toespraak gerefereerd aan de oorlog in Oekraïne. Anderhalve dag in de auto, zei hij, en je zit in een andere oorlog dan wij die herdenken. Maar die pakte de Oekraïne-oorlog erbij bij de herdenking in Almere. Dat lees ik allemaal op het ANP. En het ANP zelf heeft ook stilte gehouden. Het laatste sportbericht was van 7:58. En om 7:03 verscheen het eerste bericht weer dat honderden Nederlanders hadden meegedaan aan de dodenherdenking. Ja, en met deze dodenherdenking dan denk je toch vanzelf alweer op deze 4e mei aan 5 mei. Aan bevrijdingsdag. Want de komende nacht brengen lopers het bevrijdingsvuur vanuit Wageningen naar hun eigen stad of dorp. Want Wageningen was een stad waar 5 mei 1945 de vrede werd getekend. Voor Almere komen de lopers van de Almere Running Crew komende nacht in actie. Maar afgelopen vrijdag waren Carlo de Rijke en Joey Otte te gast in het gesprek. Kun je nu terugluisteren.
1: Dit is Flevoland. Het gesprek. Vandaag met
2: Carlo de Rijke en Joey Otte van de Almere Running Crew. Ze brengen op 5 mei het vrijheidsvuur van Wageningen naar Almere. Goedemorgen allebei.
3: Goedemorgen.
2: Carlo, wat dacht je toen je die vraag binnenkreeg om het vrijheidsvuur te komen brengen naar Almere?
3: Ja, leuk dat je dat vraagt. Het voelde eigenlijk in eerste instantie, kreeg spontaan kippenvel.
2: Ja.
3: Van die vraag. Kevin, een van onze renners, die kwam met de vraag of wij dat wilden doen binnen de groep. Die werkt zelf ook bij het Bevrijdingsfestival. Of die helpt eraan mee in de organisatie. Nou ja, kippenvel dus. En ik denk dat wij, Jeroen en ik, eigenlijk de hele groep, daarin werd het gedeeld. Het was eigenlijk niet de vraag of we het wilden doen, maar wanneer dat dan?
2: Hè? Ja.
3: Ja, goed. 5 mei, 4 mei. Ja.
2: Ja, als een eer. Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. En hoe kwam die vraag binnen bij jullie?
3: Ja, we hebben een appgroep, ja? Een WhatsApp. En ja? Dat is eigenlijk de plek waar we samenkomen. En initiatieven worden gedeeld van, joh, ik ga rennen. Heeft er iemand zin om mee te lopen?
2: Ja, ja.
3: En daar zat Kevin tussen.
2: Ja.
3: Die zegt van, hey, ik zoek nog een runclub voor een groepje die het bevrijdingsvuur wil ophalen in Wageningen. Willen jullie dat doen?
2: Ja, leuk. En hoe gaat zoiets in zijn werk? Wat moeten jullie doen?
4: We moeten dus het bevrijdingsvuur vanuit Almere vanuit Wageningen naar Almere brengen. En het is dan meteen een soort van organisatie. Te regelen van volgauto's. Die andere renners die niet lopen. Of eens naar het volgende punt brengen. Een fietser die ook meegaat om ook te ondersteunen waar nodig. Als de renners het even niet lukken. Dus het is indelen, organiseren met eten en drinken. En uiteraard het vervoer. Dus,
5: ja, het begint natuurlijk in Wageningen. Ja. En hoe laat is dat dan?
4: Het begint om 12:00. Het start bij Hotel de Wereld.
5: Ja, dat is 12:00 s'nachts, hè?
4: Ja, 12:00 s'nachts, ja. Inderdaad. Het start bij Hotel de Wereld. Het is een bekende hotel uiteraard in Wageningen. En vanuit daar lopen we langs alle grote steden richting Almere.
5: Ja, want hoeveel kilometer is dat?
4: Ja, het is ongeveer 70 kilometer.
5: Oké. Ja.
4: Dus
5: ja,
4: het is inderdaad wel een eentje lopen, ja.
5: En hoe groot is de groep dan? Met hoeveel gaan jullie dat doen?
4: We gaan het met z'n 14e doen. En we hebben het een beetje ingedeeld in blokken van 5 kilometer. Zodat iedere renner die binnen de crew zit het in principe zou moeten kunnen. Dus je hoeft niet per se een begenadigd ultrarunner te zijn of marathonloper. Maar zo hebben we het een beetje opgedeeld. Zodat het voor iedereen behapbaar blijft.
5: Ja, jullie lopen met 2 tegelijk, hè?
4: Ja, ja,
5: minimaal. Voor de gezelligheid of?
3: Ja, een beetje veiligheid ook. Je wilt niet echt alleen lopen. En zoals Joey al zei, we hebben een fietser die vooruit navigeert. Beetje ook voor de veiligheid en obstakelherkenning. Je rent met z'n tweeën, minimaal. Maar er zijn ook zat momenten dat we blokken zien vullen met 4 of 5 of 6 renners. Nou, vooral aan het begin en aan het einde van de hele estafette zie je dat die groepen wat voller lopen. En we gaan de nacht door. Dat was ook een nieuw.
2: Even doorhalen.
3: Ja, dat is natuurlijk zo. En hoe gaan we dat doen? Dat lijkt me nog het grootste obstakel.
2: Hebben jullie hiervoor getraind? Speciaal? Of?
3: Nee. Speciaal trainen om in de nacht te rennen. Dat is eigenlijk het enige waar je niet voor kan trainen. Nou, je kan wel voor trainen, maar niet in het dagelijks leven. Het wordt een ontzettende uitdaging. Het wakker blijven, denk ik. Want het rennen, dat doen we wel.
2: Ja,
3: dat gaat wel goed komen.
2: En jullie gaan dus rennend met dat vuur. Maar wat nou als het uitgaat? Of kan dat niet uit? Of hoe werkt dat?
3: Nou, we hebben wat fakkels om natuurlijk echt het vuur te dragen. En dat is natuurlijk ook wel van symbolische waarde. Maar uiteindelijk is de fakkel zelf niet echt de waakvlam. We hebben een waakvlam in een stormlantaarn. Die gaat mij achter op de fiets. Dus die blijft ook symbolisch voorop lopen. Mm-hmm. Wat er ook gebeurt, het is wel de bedoeling dat die waakvlam blijft waken.
5: Ja, maar tijdens het lopen, je hebt dus wel een fakkel in je hand, een van de renners.
3: Ja, maar niet de hele run, hoor.
5: Oh, niet continu.
3: Nee, dat lijkt ons ook niet heel veilig. Dus we doen dat echt even voor het mooie moment. Maar om met zo'n brandende fakkel in de hand te blijven lopen, dat neemt aardig wat veiligheidsdingetjes met zich mee. Dus we doen dat ook liever niet de hele run. Maar we gaan hem zeker dragen. Ja.
2: En dan komen jullie uiteindelijk aan in Almere en dan?
4: Ja. Daar hebben we in ieder geval nog heel eventjes een momentje om te kunnen ontbijten. Hotel van der Valk in Almere heeft dat voor ons verzorgd. Dus dat is heel fijn. Kunnen we heel even opfrissen. En dan zullen wij het laatste stuk met de grotere groep de fakkel uiteindelijk naar de Esplanade in Almere brengen.
5: Ja, en daar is dan een hele ceremonie, toch?
4: Ja.
5: Ja. Wat gaat daar gebeuren?
4: Ja, we worden op het podium ontvangen op de Esplanade. En dan vervolgens mogen wij het vuur aansteken.
3: Ja, nee, we overhandigen hem aan de burgemeester.
5: Oh, en die steekt dan echt het vuur aan?
3: Ik ga ervan uit.
5: Ja.
3: Wel leuk nieuwtje, of wel leuk om te weten. We kwamen de burgemeester dus al een keer tegen met onze runclub. Jeroen en ik zijn een keer bij de parkrun mee gaan lopen. En wie liep daar mee?
4: Ze hebben zelfs
3: een selfie gemaakt toen die dag. En hartstikke leuk. En dan komen we nu eigenlijk voor de tweede keer tegen.
5: Ja
2: leuk.
3: Hey, maar ook leuk om te weten. We gaan vanaf het Van der Valk Hotel lopen we dus onder begeleiding van dienstvervoer en ondersteuning. Met een speciale auto. Onder begeleiding dus naar het Bevrijdingsfestival toe. Mm-hmm. Tijdens de run heeft Marcel van Almere Schiphol Taxi ons de ondersteuning geboden om tijdens de run ook met ons mee te rijden.
4: Ja.
3: Ik denk dat Marcel ook wel, en naast jou Joey, misschien wel een van de grootste aanjagers is binnen de groep. Daarnaast worden we ook enorm verwend door Run Today met allerlei energiegelletjes en dat soort dingen.
2: Ja. Dus alles om die nacht door te komen dat vuur goed naar Almere te brengen.
3: Ja, en nu we hier toch zitten, we zoeken eigenlijk nog een cameraman die ons tijdens de run wil volgen. Dus ik dacht,
2: kijk.
3: Misschien hebben jullie nog eentje over.
2: Ja, ik zou geen idee hebben hoe dat werkt, eerlijk gezegd. Maar we hebben hier zat cameramannen inderdaad. Dus die moeten we zomaar eens even
5: aan de groep. Maar je kunt natuurlijk ook, jullie doen niet iets met een GoPro of zo, dat je dat...
3: Gaan we uiteraard doen.
5: Ja.
3: En een gimbal en dergelijke. En je zal ons straks ook op het Bevrijdingsfestival op een scherm kunnen volgen. Dus we proberen een soort van live feed over te zetten. En als dat niet lukt, worden het foto's doorsturen of wat dan ook.
2: Ja.
3: Je zult het op onze socials zien. Jullie doen volgens mij ook nog iets toevoegen. Het Bevrijdingsfestival zelf. Dus we hebben er enorm veel zin in.
5: Ja, Joe, een heel bijzondere happening.
4: Zeker, absoluut. Ja, 5 mei is natuurlijk een mooie dag. Het heeft een grote betekenis. En ik denk dat als wij hier met deze run een bijdrage kunnen leveren, dan denk ik dat het voor ons sowieso al heel, heel geslaagd is. Het is iets wat we gewoon ieder jaar moeten blijven vieren. Bevrijding van...
3: Ja, is niet vanzelfsprekend.
4: Nee, de vrijheid is niet vanzelfsprekend. Je ziet het helaas overal in de wereld op dit moment zo zijn. En dan mogen we er best dankbaar voor zijn dat we nu in vrijheid kunnen leven. En dat wij dat middels deze estafette run kunnen... Ja, een steentje aan bij kunnen dragen.
3: Ja, daar hoeven we er gelukkig niet meer voor te vechten.
4: Nee, gelukkig niet.
3: Het is onze manier om er toch wat aan bij te dragen.
2: Nou, hartstikke mooi.
5: Ja. Heel veel succes daarbij ook natuurlijk.
4: Dankjewel.
5: En dank voor dit gesprek. Carlo de Rijken en Joey Otten.
4: Ja, dankjewel.
0: Ja, een terugblikje op afgelopen vrijdag was dat. En komende nacht komen de mannen dus in actie. Morgenochtend om 17:15, dan hopen we hen te spreken vanuit waar ze dan lopen op dat moment. Wensen in ieder geval veel succes met het rennen van Wageningen naar Almere. En ja, morgenochtend om 18:00 ben ik er weer samen met Jolien Dalstra, die je net ook hoorde in dat fragment van het gesprek. Voor het laatste nieuws in Flevoland. In Flevoland is wakker. Komende uren non-stop.
6: Dit is Flevoland.
7: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: op de radio de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is vanavond waardig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Kort voor de dodenherdenking hield de politie 12 mensen aan. Ze droegen protestteksten. Eén activiste is aangehouden omdat ze een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. En vanwege diepe kladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking zelf, zegt verslaggever Simone Tukker.
3: Je voelde echt wel wat spanning bij de mensen hier die kwamen kijken en ook bij de organisatie zelf. Vlak voor de herdenking konden we ook nog zien dat de politie een aantal mensen uit het publiek plukte. Al die maatregelen dus om ervoor te zorgen dat de dodenherdenking zo rustig mogelijk verloopt en dat het stil was. Ja, en dat was het hier om 8 uur. Met een volle Dam was het muisstil.
2: De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens de Duitse autoriteiten had die man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. 2 mensen overleefden het incident niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. En de Nederlandse vrouw van 69 die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan had het besmettelijke hantavirus, meldt Reuters. Ze wilde vanaf Johannesburg terugvliegen naar huis nadat haar 69-jarige man eerder al aan boord was overleden. Op het vliegveld werd ze onwel en overleed korte tijd later. De derde dode kwam uit Duitsland. Er zijn nog altijd zo'n 150 mensen aan boord van het Nederlandse schip dat 3 weken geleden vanuit Argentinië vertrok. 2 bemanningsleden zijn ook ziek. Eén van hen is een Nederlander. Het weer dan, kans op pittige buien, mogelijk met onweer. Het koelt af naar 1 graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. En dan wordt het maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien...

0: Renate Kok met het NOS Journaal. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is vanavond waardig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Kort voor de dodenherdenking hield de politie 12 mensen aan. Ze droegen protestteksten. Eén activiste is aangehouden omdat ze een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. En vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking zelf, zegt verslaggever Simone Tukker.
1: Je voelde echt wel wat spanning bij de mensen hier die kwamen kijken en ook bij de organisatie zelf. Vlak voor de herdenking konden we ook nog zien dat de politie een aantal mensen uit het publiek plukte. Al die maatregelen dus om ervoor te zorgen dat de dodenherdenking zo rustig mogelijk verloopt en dat het stil was. Ja, en dat was het hier om 8 uur. Met een volle Dam was het muisstil.
0: De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens de Duitse autoriteiten had die man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. 2 mensen overleefden het incident niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. En de Nederlandse vrouw van 69 die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan had het besmettelijke hantavirus, meldt Reuters. Ze wilde vanaf Johannesburg terugvliegen naar huis nadat haar 69-jarige man eerder al aan boord was overleden. Op het vliegveld werd ze onwel en overleed korte tijd later. De 3e dode kwam uit Duitsland. Er zijn nog altijd zo'n 150 mensen aan boord van het Nederlandse schip dat 3 weken geleden vanuit Argentinië vertrok. 2 bemanningsleden zijn ook ziek. 1 van hen is een Nederlander. Het weer dan kans op pittige buien, mogelijk met onweer. Het koelt af naar 1 graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. En dan wordt het maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Urk FM.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is vanavond waardig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Kort voor de dodenherdenking hield de politie 12 mensen aan. Ze droegen protestteksten. Eén activiste is aangehouden omdat ze een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens de Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. De politie gaat ervan uit dat die man alleen handelde en dat er nu geen gevaar meer is.
1: We gaan van een Einzeltäter uit en hebben momentan ook geen hinweisen dat het gegenwärtig nog een gefährdungslage gibt. Hij is 33 jaar oud en heeft een Duitse staatsangehörigkeit.
0: 2 mensen overleefden het incident niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 zijn er slecht aan toe. De Nederlandse vrouw van 69, die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan, had het besmettelijke hantavirus. Haar man was aan boord van het schip al overleden. De vrouw wilde naar huis vliegen, werd onwel op de luchthaven van Johannesburg en overleed kort daarna. En vanwege de Russische dag van de overwinning heeft Moskou een 2-daags staakt het vuren aangekondigd voor komende vrijdag en zaterdag. Op 9 mei wordt in Rusland gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. Moskou heeft wel gewaarschuwd dat als Oekraïne dat staakt het vuren schendt, er een raketaanval volgt op Kiev. Het weer dan. Vanavond en vannacht in het zuiden en oosten buien. In de rest van het land blijft het droog. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog dan met af en toe wat zon. En dan wordt het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedenavond. Van harte welkom. Deze uitzending staat vanavond in het teken van 4 mei, dodenherdenking en bevrijdingsdag 5 mei. Trompetisten Herman, Henk en Jan Drost speelt samen met organist Arie Kortleven en Johanne Bredewoud piano Song of Israël.

Dat was onze opening. De trompetisten Henk Herman, Henk Jan Drost speelden samen met organist Arie Kortleven en Johan Bredewoud piano Song of Israël. Wilt heden nu treden voor God den Heere? Uit Valerisch gedenklank. Het lied roept op om God de Heer te loven, omdat hij de vijand overwonnen heeft. Daarom roept Valerius de mensen op om niet aan het kwade toe te geven. We gaan luisteren naar de Urkermansformatie. Solist is Barend Wildjer.

het Koninklijk Mannenkoor Die Hagezangers, onder leiding van René Verhoef. Vervolg met het Latijnse lied Ecce quo modo moritur, et nemo percipit corde, fieri justi toluntur, et nemo considerat. Zie hoe de rechtvaardige sterft, en niemand neemt het ter harte. In vrede zal zijn nagedachtenis zijn. Naar Jesaja 57, vers 1 en 2.

Uit Valerisch Gedenklank uit 1585 gaan we naar het lied Bede voor het Vaderland. O Heer, die daar des hemels tenten spreidt, wij slaan het oog tot U omhoog, die ons in angst en nood, ja zelfs ook van de dood.

pianist Loek van der Leden en organist Jan van Weelden sluiten ons eerste gedeelte af, de 4 mei dan, af met De Heer is mijn herder en Boven de sterren, daar zal het eens lichten.

Van dodenherdenking gaan we naar donderdag 5 mei, bevrijdingsdag. We komen weer even terug bij Adriaan Valerius met Komt nu met zang van zoete tonen. U hoort massale koor en samenzang vanuit de Oude Kerk in Amsterdam.

het Christelijk Kampermannenkoor door Eendracht verbonden, vervolgd met Mijn Nederland. Waar de blanke top der duinen, schitterend in de zonnegloed. Ik heb u lief, Mijn Nederland.

Leidster en zangeres Geke van der Sloot gaat verder met het liedje Holland, ze zeggen, je grond is zo dras. Holland, ze zeggen, je bent maar zo klein. Maar bijt is je zee en je lucht is zo rein. Holland, ik vind je zo mooi.

Wij willen Holland houden, ons Holland vier maar klein. En wie ons denkt te dreigen, wij geven Holland nooit. We gaan luisteren naar het mannenkoor Elim met het gelegenheidskoor uit 's Gravenpolder.

Het Urker Mannenensemble, onder leiding van Pieter-Jan Leusink, zingen een medley van vaderlandse liederen. Wij leven vrij. De Waldhoorn en de Zilvervloot. Ze worden begeleid door het Ventauks Koperensemble en Louis van Dijk piano.

Op de grote stille heide is een Nederlandstalig lied uit het begin van de 20e eeuw, dat ook bekend staat als De Herder. De tekst van het lied is geschreven door Pieter Lauwersen en de melodie is van de hand van Johannes Worp. We gaan luisteren naar het Christen Kamper Mannenkoor, toen onder leiding van Klaas-Jan Mulder, Martin de Deugd viool en Henk van Putten orgel.

Vanuit de Domkerk in Utrecht besluit organist Peter Eilander met fantasie over dank nu allen God en wilt heden nu treden voor God den Heere van Jan Zwart.

Luisteraars, we zijn weer aan het eind gekomen van ons gouden uurtje voor deze avond. Morgenavond rond 22 uur wordt dit programma herhaald. De techniek was in handen van Klaas Hendrik.

Door Albegens met het NOS-journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie vanavond op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste van hen met protestborden. Een van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking. De Nederlandse vrouw van 69, die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan, had het besmettelijke hantavirus. Haar man was aan boord van het schip al overleden. De vrouw wilde naar huis vliegen, werd onwel op de luchthaven van Johannesburg en overleed kort daarna. De derde dode kwam uit Duitsland. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord van het Nederlandse schip dat 3 weken geleden vanuit Argentinië vertrok. Een 33-jarige Duitser zit vast op verdenking van het inrijden op een groep voetgangers in Leipzig. De man had mogelijk psychische problemen. 2 mensen overleefden het niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. 2 van hen zijn er slecht aan toe. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op 8 en 9 mei... omdat Rusland zaterdag de 9e de dag van de overwinning op Nazi-Duitsland viert. President Zelensky kondigde een staakt het vuren aan dat morgennacht moet ingaan. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet vanavond een man neergeschoten. Hij is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Het weer. Vannacht in het zuiden en oosten buien. In de rest van het land droog. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. Met soms wat zon. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: dieren zijn overgedragen aan de Voedsel- en Warenautoriteit en gaan naar een opvang. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Wageningen is iets na middernacht het bevrijdingsvuur ontstoken, de traditionele start van Bevrijdingsdag. Burgemeester Vermeulen en twee oorlogsveteranen ontstaken het vuur voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door zo'n 2.500 lopers naar andere gemeenten gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei-activiteiten in. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. Twee mensen overleefden het niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. Twee zijn er slecht aan toe. De man reed gistermiddag met zijn auto met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. De politie heeft in Rotterdam Hoogvliet een man neergeschoten. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur gisteravond afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Op beelden is te zien dat op straat een wapen ligt. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op vrijdag en zaterdag vanwege 9 mei. Dat is in Rusland de dag van de overwinning. Die dag wordt gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. President Zelensky zegt op zijn beurt dat Oekraïne een tijdelijk staakt het vuren instelt. Dat moet ingaan in de nacht van 5 op 6 mei. Het weer in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

Weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: verzoekje aanvragen? Dat kan via WhatsApp 0320 28 50 50. En via onze website omroepflevoland.nl/verzoek.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.